0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vorig jaar werkte de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deene. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het

0: Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Syrsky ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
1: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak, is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Ebony and Ivory, een plaat van Stevie Wonder met Paul McCartney. Wat een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, het is weer woensdag, het midden van de week. Het is vandaag de 22e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loe FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. Ook muziek in de playlist, leuke platen. We gaan terug in de tijd. En wel naar de 70, 80 en de 60e jaren. Dus we hebben er zin in. Ja, we gaan beginnen.

Listening to the music in plaats van de Doobie Brothers. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 22e van de juli maand. En als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat er vandaag ook weer niks op. Ja, magertjes. Maar als ik verder kijk, dan is het vandaag de dag van de pi-benadering. Dat was 22 gedeeld door 7, was 3,14 en nog wel heel wat cijfers achter de komma. Dus ja, de pi-benadering dus, de dag van de pi-benadering. En het is vandaag ook de nationale hangmatdag.

Only You in plaats van de Flying Pickets. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. En we zien dat Alize van der Horst vandaag jarig is. Is een Nederlandse zangeres, maar ook televisiepresentatrice. Is vandaag alweer 44 jaar geworden, Alize. Dirk Kuyt, Nederlandse voetballer, is 46 jaar geworden. En Caroline Lilapali is een Nederlandse voormalige televisiepresentatrice van Molukse afkomst. Is vandaag 57 jaar geworden. Edward van Kuydenborg is een Nederlandse presentator, maar ook een sportcommentator. En ook acteur en filmmaker is vandaag 59 jaar geworden. Joke de Kruijf, een musicalster, maar ook actrice. En is vandaag alweer 61 jaar geworden. En Cornald Maas is een televisiepresentator, maar ook schrijver, is vandaag 64 jaar geworden. En Jan Nezer is een Nederlandse kunstatelier, staat erbij, en zal met de kunst te maken hebben, is vandaag 75 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Iemand die ook jarig is, ik zal er even opzoeken, dat is Katrien Verbeek, zeg je waarschijnlijk niks. Maar is Kate Ryan. Ja, Kate Ryan, een Belgische zangeres. We gaan een plaat draaien van Kate Ryan.

0: Can Get Used to Losing You in plaats van Beat. En daarvoor Kate Ryan. Kate Ryan is vandaag jarig, is een Belgische zangeres. Is vandaag alweer 46 jaar geworden. En Kate Ryan is de artiestennaam. Ja, ze heet officieel Katrien Verbeek. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen vandaag. Nou, vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Nou, vanmiddag hebben we nog steeds te maken met wolkenvelden. Lokaal kan er nog een buitje voorkomen, maar vooral in het noordoosten en het oosten van het land. En op veel plaatsen is het droog en zo nu en dan schijnt de zon. Aan de westkust is de kans op de zon wat groter. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. En daarmee is het koel voor de tijd van het jaar, want gemiddeld is het eind juni. Of juli bedoel ik, 22 tot 25 graden. Er staat een redelijk wat wind, waardoor je eerder merkt dat het koeler is. En het noordwestenwind is matig in het binnenland en matig tot vrij krachtig in de kustprovincies. In de Waddengebieden staat een vrij krachtige tot krachtige wind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Ja, maar eerst gaan we nog een jarige draaien. Ja, er is nog een man jarig. En dat is Don Henley. Don Henley is vandaag jarig. Wel bekend van de Boys of Summer. En die is vandaag alweer 79 jaar geworden. Nou, we gaan die plaat draaien. The Boys of Summer.

The Boys of Summer. En Don is vandaag jarig. Ja, is vandaag alweer 79 jaar geworden. Is een Amerikaanse muzikant en ook gitarist van The Eagles bijvoorbeeld. Wist je dat? Ja, Don Henley vandaag jarig. We gaan nu kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen 20 graden overdag. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 3 uit het noordwesten. Vrijdag ook een droge dag, 23 graden met de windkracht 2 uit het west-noordwesten. En zaterdag 26 graden, een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 3 uit het westen. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8. Morgen een weercijfer 9. Vrijdag een weercijfer 9. En zaterdag een weercijfer 9. Dus weer hoge weercijfers. Ja, vandaag wel een beetje bewolking, dat wel. Maar, 20 graden. Redelijk goed, toch? Ja. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Patrick Hernandez.

En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

You're the Voice in plaats van John. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? In 2002 een aardbeving van de kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Het treft de provincie Limburg, was in 2002 op deze datum. En ik had nog een ander berichtje gevonden uit 1933. Willy Post wordt de eerste persoon die alleen om de wereld vliegt. Hij legt het parcours van 24.903 kilometer af. 24.903, ja, is dat af in 8 dagen en 15 uur en 51 minuten. Gebeurde in 1933 op deze datum.

Cassandra in plaats van Bonnie en José. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 7 uur de locomotief. Ja, non-stop hits heeft te maken met de vakantietijd. Veel DJ's, veel programmamakers hebben vakantie. Dus vandaar ook de non-stop hits. Wel leuke hits trouwens. En van 7 tot en met 12 uur de Nedertaler met Gerrit van der Linden.

Down in the Boondocks, een plaat van Billy Joe Royal. Straks na 9 uur, na dit programma, weer mannetje van de radio bij Loco FM. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de 70, ook de 60, 70 en 80 jaren. En verder hoor je elk uur de troedenschijf voorbij komen. En deze ochtend is hij van Bobby Vinson met Sailor with a Kiss. Dat is deze plaat.

0: je dus elk uur voorbij komen bij Mannetje van de Radio. Dat is dan de troedelschijf voor vandaag. En verder kun je nog 2 waardebonnen winnen. Ze waren van €200. En de tourklassieker is deze ochtend van George Baker. Met a little green back.
1: Looking back on the track for a little green back.
0: Deze plaat, ook een leuke plaat dus. De tourklassieker is dat bij Mannetje van de Radio. Dat hoor je onder andere dus tussen 9 en 12 uur. We gaan er weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. We hebben een instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met de Red River Story van Peter Mushers. En nog een stukje van Black met a Wonderful Life.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar

0: voor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
6: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Boyzone met Father and Son. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Louvre op de vroege woensdagmorgen. Het is vandaag alweer de 22e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. We gaan ook leuke platen voor je draaien. Ook het Nederlandstalige blokje weer leuk. Ik zie hier platen staan van Henk Spaan en Harry Vermegen. Maar ook Harte 10, Lucas Gea, Henk Wijngaard komt voorbij. Dus dat betreft, ja, leuke platen. Ja, we hebben er zin in. We gaan gewoon beginnen.

Blame It on the Bossa Nova. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat er vandaag niet wat op. Als ik verder kijk, dan zie ik wel dat het vandaag de dag van de pi-benadering is. Een wiskundige breuk, weet je nou wel. 22 gedeeld door 7 was 3,14. 3,14 en nog twee zoveel. Heel wat cijfers achter de komma. Dus de pi-benadering, de dag van de pi-benadering. En het is vandaag ook de Nationale Hangmattendag. Dus daar heb ik zin in. Dat gaan we doen. De Nationale Hangmattendag.

Ik meen het, in plaats van André Hazes en daarvoor de Servers met Windsurfing. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot 4 uur Ellen versus Rob. Het is een herhaling, staat hierbij. En dan van 4 tot 6 uur de non-stop hits, Nederlandstalige hits non-stop. Met mijn Karapad van 6 tot 7 uur, ook de zomerstop non-stop staat hier. En tijdloos herhaling van 7 tot en met 10 uur. En van 10 tot 12 uur muziekcarousel, non-stop hits op de radio. Ja, ook de zomerprogrammering is kenbaar bij de Loon. Dus ook programma's die niet doorgaan en dat er ook veel non-stop hits zijn. Ja, het is niet anders. Vakantietijd, zomertijd.

0: The Birds met Mr. Tambourine Man. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, inmiddels het weer erbij gepakt. Nou, vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Nou, vanmiddag hebben we nog steeds te maken met wolkenvelden. Lokaal kan er nog een buitje voorkomen en vooral in het noordoosten en oosten van het land. En op veel plaatsen is het droog en zo en nu en dan schijnt de zon. Aan de westkust is de kans op de zon wat groter. Nou, de temperatuur stijgt naar 19 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. En daarmee is het te koel voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld is het eind juli ongeveer 22 tot 25 graden. Er staat een redelijk wat wind en waardoor je eerder merkt dat het koeler is. En de noordwestenwind is matig in het binnenland. En matig tot vrij krachtig in de kustprovincies. In het Waddengebied staat een vrij krachtige tot krachtige wind. Ja, eigenlijk wel jammer. Het is vandaag de nationale hangmatdag. En dan moet je een jas aan hebben. Dat is minder natuurlijk. Of je moet de hangmat binnenhangen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst Silvermoon.

Michel met Silver Moon. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen 20 graden, dan wel een zonnetje erbij. En ook af en toe bewolking en de windkracht 3 uit het noordwesten. En kijken we naar vrijdag 23 graden, dus qua temperatuur in de lift. En een windkracht 2 uit het west-noordwesten. En een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Zaterdag hetzelfde weertype, dan 26 graden. Met een windkracht 3 uit het westen. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 8. Morgen een 9. En vrijdag een 9. En zaterdag ook een weercijfer 9. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een zomerse plaat van Layback. Hier is Sunshine Reggae.

met Bianco. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste temperatuur is gemeten in 1978, was 5,3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2013, was 32,6 graden. De langste neerslagduur was in 1930, was 9,3 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in het jaar 1912, was 20,5 mm. Tot zover de dagrecords. Nu het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we draaien? Nou, Henk Spaan en Harry Vermeegen, maar ook Harte 10, Lucas en Gea. En beginnen met Henk Wijngaard.

0: weet wat je bedoelt, nooit gekregen.
1: Slechts geleend.
2: Een geleend, de plaat van Hart 10. Ook Lucas en Gea met Oh Baby Don't Go. En Henk Wijngaard met Bella Sabine. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks mannetje van de radio bij Loco FM met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel weer klaarstaan. Alarmschijf staat klaar. En ook de Tourklassieker zie ik staan. En wat heeft hij nog meer in zijn programma? Nou, je kunt natuurlijk ook weer een prijs winnen. Een twee keer een prijs, een waardebon. Dus zeker de moeite waard. Dus straks mannetje van de radio met Willem van der Belt. En vanavond ook weer de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met natuurlijk het Muziekmuseum. En daarna middag matinee. En verder vanavond weer de non-stop hits. Dus ook bij Loop FM. Ook de vakantieprogrammering. Ja, het is niet anders. Nou, ik wens iedereen een prettige dag. Veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg. We gaan nog een plaat draaien van Henk Spaan en Harry Vermegen. Heeft niks te maken met de mannetje van de radio. Nee, niks te maken met Willem van der Belt. Nee, maar het is wel een stille Willem. Hey, tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
2: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Amateurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Blondie. Ja, ja, Blondie loopt ook al wat jaren mee en ze treedt nog steeds op, hè. Deze Denise, we kennen haar uit de jaren 70 met Blondie. Daarvoor de bottenschijf voor deze week van Dick Hout. En wat er morgen komt, ja, dat weten we niet. Dat weet zelfs Dries Smit niet. Ja, hij heeft wel de weersvoorspellingen, maar hij weet het nooit zeker. Ja, Dries, een spatje regen. Nou, heel veel spatjes regen. Ach, laat ook maar. Daar gaan we het straks wel over hebben. In ieder geval... De bottenschijf voor deze week. Wat er morgen komt, ja, dat weet niemand. Van Dikhout, die zingt erover. En het is de bottenschijf voor week 30. 11 na 9. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdag aflevering van het Muziekmuseum. Dat betekent natuurlijk weer tot aan 12 uur, bijna 3 uur lang muziek en info hier op Loevem. Zoals je dat gewend bent op de woensdagmorgen tussen 9 en 12. Wat je ook gewend bent, ja, ik noemde zijn naam net al, collega Dries Smit, hij was er weer met. Goedemorgen. Ja, ja, natuurlijk. De ochtendspits, de muzikale ochtendspits. Elke werkdag 's ochtends tussen 7 en 9 ook bij de collega's in Oldebroek voor de luisteraars. Ook daar, ja, ik weet niet of het helemaal een vast rooster is voor Dries dat hij daar 's ochtends van 7 tot 9 zit. Of dat ze daar ook vakantieperikelen hebben. Maar in ieder geval de luisteraars van de collega's in Oldebroek worden ook 's ochtends wakker gemaakt door Dries met zijn verhaaltjes en zijn muziekjes. En dat gebeurt hier in Elburg ook. In ieder geval, we zijn weer helemaal op de hoogte. De vaste items had Dries weer... Ja, ik had het net al eventjes over het weer. Ja, er is niks moeilijker als het weer voorspellen. Kijk eens aan. Nou ja, in ieder geval straks ongeveer 9:30 zal het zijn. Dan pak ik ook het uitgebreide weerbericht erbij. En ja, dat is ongeveer hetzelfde weerbericht als wat Dries vanochtend ook al had. Dus... Alleen de weercijfers, die heb ik dan niet, want dat houdt Dries voor zichzelf. Nou, gelijk heeft hij, dus bij deze. Nou, Dries, bedankt voor de show en hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. De voorkant van de krant, wat daarop staat, zo dadelijk de voorkant van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs, ik zei het net al. Tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. Of om 10:30 de column van Arnold Bergmans ook langskomt. Ja, ik weet het niet. Ik moet zo dadelijk nog even kijken. Want Arnold heeft natuurlijk ook een deadline wat betreft het inleveren van die column. En ja, ik kan op dit moment nog niet zien of die er is. En ja, als die er wel is, dan moet Jeanette hem weer op de website zetten. Dus dat is een heel team wat daarmee bezig is. De column van Arnold Bergmans. En dan uiteindelijk mag ik hem voorlezen. Nou, kijk eens aan. Als die er om 10:30 is, dan zullen we dat zeker doen. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag. Van het Muziekmuseum. En dan straks natuurlijk tussen 12 en 2 de middagmatinée Jeanette. En die heeft dan assistentie hier in de studio van Nick. Oftewel de lunch... Die nuttigen ze samen met de luisteraars van de middagmatinée, Jeanette en Nick. Genoeg gepraat voor dit moment. Ach, blijf gewoon luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Abba, ja, en wat ik over Blondie zei, muziek uit de jaren 70. En Blondie treedt nog steeds op. En of die gasten van Abba, of die ook nog wat doen, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, in ieder geval, behoorden ze hier op Loewafem in het Muziekmuseum met Honey Honey. Het altijd prettige Muziekmuseum staat aan en, ach, wat moet ik nog over deze plaats zeggen? De Sandy Coast. Jenny.

0: Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Het is inmiddels 9:50. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren tot 12:00. Dus het Muziekmuseum. Zijn toe aan de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. Woensdag 22 juli 2026. Ik denk dat papa trots op ons zou zijn. Mees Verbiezen, die zegt dat. Hij komt uit Hattem. Hij is nog maar 11, maar loopt al mee in de Vierdaagse van Nijmegen. En dat heeft een bijzondere reden. Precies een jaar geleden is zijn vader overleden aan inderdaad die ziekte. En hij heeft nu een t-shirt dan, wandel tegen kanker. Vandaar dus op de voorpagina van de Stentor Mees Verbiezen. En als we het dan toch over die Vierdaagse hebben. Egbert Bos die vertelde mij gisteren, ja ik ben ook in Nijmegen dan. Ik zeg, loop je mee dan? Nou nee, hij zegt, ik loop wel een kleine stukjes daar, maar ik loop daar met een microfoon rond om, misschien wandelaars uit Elburg aan de microfoon te krijgen, zodat die hun verhaaltje hier op Lou FM kunnen vertellen. En misschien ook wel wat andere mensen uit de buurt, uit de regio. Egbert, die kent heel veel mensen en ook heel veel mensen kennen hem. Hij zal er ongetwijfeld weer met een partytent staan, waar de Lou Media het vaandel, de vlag, is opgehangen. Dus dat ze dat kunnen herkennen. Morgen dan is Egbert daar in Nijmegen. Vanaf 11:00 kun je dan reportages horen live vanaf het Vierdaagse parcours. Tot 2:00, dus ook bij de middagmatinee tussen 12:00 en 2:00. Maar ook tussen 11:00 en 12:00 in het Muziekmuseum. Morgen dus rechtstreeks vanaf het parcours daar bij de Vierdaagse in Nijmegen. Egbert die is daar aanwezig met de microfoon om de verschillende verhaaltjes te horen. En als die niemand bij de microfoon heeft en ik haal hem dan wel in de uitzending, ja, dan zal hij toch met de billen bloot moeten. Dan moet hij zelf wat vertellen. Nou, dat kan hij ook wel. In ieder geval morgen tussen 11:00 en 2:00 Lou FM aanwezig bij de Vierdaagse daar in Nijmegen. De boeren in de actiestand. Nederlandse boeren staan namelijk klaar voor acties in het land. Die plannen van de minister, die brief, die moet van tafel. Die moet de papierversnipperaar in. Nou, kijk eens aan. Wat dat betekent dat de boeren in de actiestand staan, dat weet ik niet. Of de tractoren al staan voor te gloeien. Of, nou ja, misschien wat andere plannen. Eerst vergaderen natuurlijk. Maar in ieder geval, de brief van landbouwminister Van Essen, die moet van tafel. Daar zijn ze het niet mee eens. Henny van der Most. Hij is eregast bij de opening van het nieuwe pretpark in Rotterdam. Ja, als gast. Want zelf ging de ondernemer failliet op dit project. Nou, het is nu spelen met belen. En niet al te letterlijk nemen natuurlijk, want ik denk dat er wel mensen zijn die willen spelen met Wim Beelen. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou, ik ga niet spelen met Beelen. En ik ga ook niet naar spelen bij Beelen toe. Nou, dat moet iedereen ook maar zelf weten. Maar in ieder geval, Henny van der Most, die dus dat hele pretpark voor ogen had, die heeft het niet af kunnen maken. En hij was wel gisteren bij de opening aanwezig. Nou, kijk eens al, een beetje wrang. Maar ja, misschien had hij ook wel beter kunnen zeggen, nee, daar wil ik niet bij zijn. Maar ja, oké. Hij was er wel bij. Dan een vakantiebaantje van Jan-Willem Schutte. Een vakantiebaantje, burgemeester zijn, staat mooi op de cv. Wat is er precies aan de hand? Nou, het gaat over kampen. En ja, of dat een verkeerde planning is of dat dat niet zoveel uitmaakt, dat weet ik ook niet. Maar het complete college in Kampen is op vakantie. De burgemeester en ook de wethouders. Ja, en dan moet er toch iemand zijn die de leiding neemt. En voor een weekje doet Jan-Willem Schutte dat. Is dat nou de eerste de beste? Nou nee, hij zit al een hele tijd in de gemeenteraad van Kampen. Dus hij weet van het reilen en zeilen. En nou ja, een weekje burgemeester. Kijk eens aan. Heb je wat te vertellen op de verjaardagen? Dan, oh, een luguber schilderij. Het betreft de schilderij van de onthoofding en de bijbehorende schedel van Sint Justus. Nou, dat lugubere schilderij en die bijbehorende schedel, die zijn samen te zien in Zutphen. Nou, ik heb al even door het regiogedeelte van de krant gebladerd en ja, ik denk, wat moet ik hierbij verwachten? Nou ja, die Sint Justus, die is onthoofd en die staat met zijn eigen hoofd in zijn handen. Dus ja, een beetje een vreemd verhaal, maar het klopt toch echt. Of het ook in het echt zo gegaan is, dat weet ik niet. Of alleen op het schilderij, maar in ieder geval, Het schilderij kun je nu zien in Zutphen. Dan een Deventer voetbalpop. Wat is daarmee aan de hand? Heeft dat te maken met de Go Ahead Eagles? Nou nee, daar gaan we het straks over hebben. Want er is woede bij zaakwaarnemer Boel, de voormalige trainer van de Go Ahead Eagles. En nou ja, die is woedend over uitspraken van Go Ahead-directeur Van Dop. En die zaakwaarnemer van ex-trainer Boel, die zegt het is onacceptabel. Nou, straks het hele verhaal. Nou, eerst dan die Deventer voetbalpop, want die duikt op in de Netflix-docu over José Mourinho. En dan begint de verwarring. In het sportgedeelte, daar wordt die hele verwarring uit de doeken gedaan. En dat was de voorkant van de krant.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De dames van Love and You're the Greatest Lover. Afgelopen weekend in de krant een groot artikel. Een showbiz artikel over verschillende damesgroepen uit de jaren 70. En ja, Mai Tai en Babe en ook Love stond erbij. Stond ook de tijdsperiode ingenoemd waar de dames eigenlijk liedjes zongen. En ik had het niet in de gaten, maar dat was eigenlijk vrij kort. Een paar jaar maar. Ja. En toen zei Patty Brat, ik vind het genoeg, ik stap eruit. En blijkbaar was dat de druppel die de emmer deed overlopen. En was het ook bijna gebeurd met Love. Want ja, er kwam wel een andere Patty. Tenminste ook iemand met een iets getinter uiterlijk. Alleen het was niet meer het succes wat het was met Patty en José en Marga. Collega Ben Ransdorp, die draaide hem gisteren ook nog een liedje van Love in de middag matinee. Welke dat zo gauw was, weet ik niet, maar dit was hun allergrootste hit. Love and You're the Greatest Lover. Brengt ons bij het weerbericht. Veel bewolken en enkele buien. Wat zeg ik? Veel bewolken? Nee, veel wolken en enkele buien. Vandaag zijn er veel wolkenvelden en is er kans op een aantal lichte buitjes. Vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken en dan stijgt de temperatuur naar zo'n 19 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. Er staat redelijk wat wind en die komt uit het noordwesten. Ook morgen, donderdag, is het vaak bewolkt met slechts soms wat zon. Het lijkt wel overwegend droog te blijven en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 19 tot lokaal 23 graden. Tussen haakjes aangename temperatuur. Vanaf vrijdag wordt warmere lucht aangevoerd en kan het landinwaarts op grote schaal zomers warm worden. De zon die schijnt met regelmaat en het is vaak droog. En vanaf zondag is er weer kans op meerdere buien.

Juan Bastos en Loop Die Love. Voor diegenen die afgelopen maandagochtend naar collega Aad Withaar hebben geluisterd. Die hebben Aad toen een verhaaltje horen vertellen over de Nederlandse groep Ferrari. En heeft er ook twee liedjes bij gedraaid, maar deze niet. Nee. Aad die draaide Monza en hij draaide nog een andere. Nou, vooruit. Het hele verhaal over Ferrari heeft Aad er wel bij verteld. En hier zijn ze nog een keer op Blue FM met Sweet Love.

0: Ferrari en afgelopen maandag geluisterd naar Aard Withaar. En ja, ik denk, nou, nu komt Aard met het hele verhaal. Die jongens van de groep Ferrari, die hebben een Ferrari aan dit liedje overgehouden en die andere liedjes die ze maakten. Maar dat was dus duidelijk niet zo, volgens Aard. Nee, dus wat ze er wel aan overgehouden hebben, weet ik ook niet. Is ook niet zo belangrijk, maar in ieder geval, dit waren ze hier op Blue FM in het Muziekmuseum. Ferrari, nog een keer met Sweet Love. Dan het verhaal, de soap rondom de Go Ahead Eagles. Er worden drie namen genoemd. En de eerste naam, ik zal het even vertellen, is Melvin Boel. Voormalig trainer bij Go Ahead Eagles. Jan-Willem van Dop wordt ook genoemd in dit artikel. De baas, de directeur van de Go Ahead Eagles. En dan wordt er ook nog gesproken over Mark van Hintem. En dat is de technisch directeur van de Go Ahead Eagles. Dus vandaar, die namen komen langs. Woede bij de zaakwaarnemer van Boel na een tv-optreden van Go Ahead-directeur Van Dop. Onacceptabel. De zakelijke belangenbehartigers van trainer Melvin Boel zijn zeer ontstemd over het optreden van Jan-Willem Van Dop. De directeur van Go Ahead Eagles liet zich openhartig uit over het ontslag van de trainer en dat was afgelopen mei. Volgens het kamp Boel is dat in strijd met de gemaakte afspraken. Van Dop vertelde in de voetbaltalkshow De Oost-Tribune bij de collega's van RTV Oost onder meer dat de club van Boel af wilde en dat Go Ahead Eagles hoopte dat de zaakwaarnemers van de trainer een andere club voor hem zouden vinden. Er was namelijk geen goede klik, noem het een mismatch, aldus Van Dop. Het kon zeker beter. Ik mag hem als mens nog steeds, maar ik voelde hoe hij aan het struggelen was om alles bij elkaar te houden. En dan moet je helaas uiteindelijk wel eens een keuze maken. De club hoopte vooral dat Boel een nieuwe club zou vinden. Go Ahead Eagles had hem dan uiteraard laten vertrekken. Dan konden we zeggen, Boel vertrekt, hij heeft een andere club, aldus Van Dop. Dat gebeurde niet. En Van Dop brak uiteindelijk met Boel en deelde dat mee in een gesprek waar de technisch directeur Mark van Hintem ontbrak. Die moet er eigenlijk wel bij zijn, maar die was dus niet bij dat gesprek. En dat was geen match, legt Van Dop uit over de reden waarom Van Hintem afwezig was. Nou, wat dat precies weer betekent, dat weet ik ook niet. Direct na het gesprek belde Van Dop wel met Van Hintem om hem te vertellen hoe het volgens hem emotionele gesprek was verlopen. Ik was telefonisch in gesprek met Van Hintem toen Melvin Boel mij appte, aldus Van Dop. Die stuurde iets van, lekker chic is dit. Mark van Hintem dacht dat hij mij een lijstje met kandidaten om hem op te volgen had gestuurd, maar dat deed hij naar Melvin. Verkeerde appje, nou niet het verkeerde appje, maar naar de verkeerde persoon gestuurd, ja. Dat kan. Die namen stonden waarschijnlijk heel dicht bij elkaar. En als je dan ook maar iets aanraakt, dan is het al verstuurd. Nou, ik zei hem dat hij hem met één moest bellen om zijn excuses aan te bieden. En of dat appje ons veel geld heeft gekost. Nou, daar wou Jan-Willem van Dop niet op ingaan. Volgende vraag. Het kamp Boel is hooglijk verbaasd dat Van Dop uitgebreid en gedetailleerd op televisie vertelt over wat de trainer werd verweten en hoe de breuk tot stand is gekomen. Er was volgens hen geheimhouding in de media afgesproken, zoals gebruikelijk is na het vertrek van een trainer. In de vaststellingsovereenkomst hebben partijen een absolute geheimhoudingsverplichting afgesproken, aldus Frank Schouten, de zaakwaarnemer van Boel. Daarnaast is overeengekomen dat partijen zich niet negatief over elkaar zullen uitlaten. Jan-Willem van Dop vindt schijnbaar dat hij zich daar niet aan hoeft te houden, gezien zijn 10 minuten durende betoog. Bovendien bevatte zijn verhaal aantoonbare onjuistheden. Daarom zal onze advocaat, Frans de Weger, morgen contact met hem opnemen. Hij heeft de gemaakte afspraken geschonden en dat is voor ons acceptabel. Gisteravond reageerde Van Dop op de uitspraken van de entourage van Boel. Ik ben niet negatief in de media geweest, schrijft hij. Ik heb alleen aangegeven dat het een ongelukkig huwelijk was. Daarnaast zijn er zaken uitgelekt naar de Telegraaf over het appje van Mark. Want de Telegraaf berichtte daar namelijk als eerste over. En dat kwam niet van ons uit. En wie dat dan gelekt heeft, Ja, nou, dat zal waarschijnlijk de entourage van trainer, ex-trainer Boel geweest zijn. Alleen dat wordt nu uitgezocht. Nou, daarmee doelt dus, wat betreft dat uitlekken, de go-ahead-directeur op het appje van Hintem aan Boel. De technisch manager wilde een lijst met potentiële opvolgers met Van Dop delen, maar stuurde dat appje per ongeluk naar Boel. Nou, dat was het hele verhaal.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

Terwijl de Four Tops op de radio hun liedje zongen, Loco in Acapulco, kreeg ik een appje van collega Dries Smit. Ja, inderdaad, Dries, de man van de muzikale ochtendspits en natuurlijk ook van de vrijdagavond, de Hitsmit. En ja, Dries die is bij, ook bij de buurtomroep. En hij zegt, Bart, geen misverstanden, Loco in Acapulco gaat niet over de omroep uit Oldenbroek. Nou, dan weten we dat ook weer. Ik dacht het ook niet hoor. Nee, het zou zomaar kunnen natuurlijk dat ze met alle vrijwilligers naar Acapulco gaan. Maar dat was dus volgens Dries niet het geval. Nee, Dries, ik had het ook niet gedacht hoor. Nou, bij deze in ieder geval bedankt voor het appje. Ja, bij het verhaaltje over de damesgroepen uit de jaren 70 ben ik helemaal de Dolly Dots vergeten. Of waren die wat later in de jaren 80? Nou ja, maakt ook niet zoveel uit, hè. Paar jaar. Hier zijn ze op Lou FM in het altijd prettige muziekmuseum met Love Me Just A Little Bit More. Give me love.

De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. Ja, ik zit nog even wat stukjes in de krant te lezen waar ook op de voorpagina melding van wordt gemaakt. Onder andere Henny van der Most opent het pretpark dat hij zelf had willen afmaken. Nou, op de foto die daarbij geplaatst is, staan ze, de nieuwe eigenaar en de voormalige eigenaar van dat pretpark daar in Rotterdam. Nieuwe eigenaar Wim Beelen, oude eigenaar Henny van der Most. Nou, ze kijken allebei vrolijk. Beelen iets vrolijker dan Henny van der Most, maar nou ja. Misschien is het van der Most wel een lachje als van een boer die kiespijn heeft. Dan zit ik ook nog naar een ander verhaal te kijken en om misverstanden te voorkomen. Daar is ook een videootje bij geplaatst, maar nee, ik heb ook helemaal niet de neiging om dat videootje te bekijken, want het gaat over een nakomertje. Nou, een nakomertje. Het is bekend wat dat is. Nou, dat nakomertje, dat werden er 4. Want een vrouw bevalt van een eeneiige vierling en heeft nu, ja, ze had er al 4, 8 kinderen. Nou, kijk eens aan. Daarom, nee, het videootje, dat laat ik even het videootje. Nog wel een bericht over de Nijmeegse Vierdaagse. Want voor 12 deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen zit het er na 1 dag al op. Ze hielden zich niet aan de regels. Voor 10 van de 12 gold dat ze een kortere afstand liepen dan zou moeten. Verder werden 2 militairen betrapt op het dragen van een te lichte bepakking. Nog voor de start werd, zoals we gisteren al melden, een wandelaar onwel. Deze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd en vriendelijk nog dringend verzocht om toch niet mee te doen aan de Vierdaagse. Ik zei het al eerder vanochtend, morgen is Egbert bij de Nijmeegse Vierdaagse met de microfoon tussen 11 en 2. En dan horen we verschillende verhaaltjes over deelnemers hier uit Elburg, de gemeente Elburg of misschien ook wel de wat wijdere omgeving. Morgen dus tussen 11 en 12. Tussen 11 en 2 hier op Loe FM, de Nijmeegse Vierdaagse. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Betekent zo dadelijk het journaal van 10 uur, daarna de bottenschijf en dan is het tijd voor een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Loe FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 4 kilometer. Vanaf Vaassen duurt het 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij

0: Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. Boco Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Harry en Hilde. En wie Harry is, ik denk dat kleine jochie. Maar dat weet ik niet zeker. Harry en Hilde en de majoretten. Daarvoor de bottenschijf voor deze week van Dikhout en wat er morgen komt. Het is 10 na 10. Welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Oftewel, welkom bij het uurtje Poldergoud verstaanbare liedjes. We hebben ook wat nieuwsberichten tussen de muziek door. Onder andere kijken we nog even terug naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En dan goud voor de muzikanten uit Oosterdorp. En ook een heel bijzonder verhaal over een dirigent. Ja, een dirigent van het koor. Of van het koor zeg ik. Een dirigent van een van de muziekkorpsen hier uit de buurt. Uit Elburg zelfs. En die Erik, dat is hem. En die was er zelf niet bij. Want die moest naar Finland. Zijn droombaan achterna. Wat die droombaan dan precies is, dat hoor je zo dadelijk. Ik kijk nog even met een linkeroog naar het scherm hier links van mij. De column van Arnold. Oh, hij is binnen. Hij is binnen. Nou, de column van Arnold Bergmans. Staat boven een camping op de Veluwe. En die horen we straks om ongeveer 22:30. Nou, blijf gewoon luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Twee keer achter elkaar als ik later eens trouw. De eerste uitvoering was van Brian van Hentum. En de tweede, ja, dat zal ik zo dadelijk even overleggen met de man die inmiddels is aangeschoven met de wandelschoenen aan. Egbert Bos, Egbert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bart.
0: Ja.
1: Nou, ik had de wandelschoenen al, ik had de slippers al. Oh. Maar die moet ik nou wel aandoen, de wandelschoenen. Ja, ja,
0: daarom. Hey, die laatste uitvoering als ik later eens trouw, ken je die?
1: Ja, ik heb hem wel eens gehoord, alleen ik zou echt niet weten wat voor. Maar het lijkt wel een beetje op Mieke-achtig, maar het is daar volgens mij niet. Maar het is wel prachtig mooi.
0: John de Bever toen hij klein was.
1: Oh ja?
0: Ja, Johnny. Oh,
1: lijkt wel een beetje op een klein Heintje van vroeger.
0: Ja, nou, hij heette toen Johnny en dit was zijn eerste liedje.
1: Was hij al zo lang zanger, die man?
0: Ja, en toen had hij nog een bril, dus of hij tegenwoordig contactlenzen heeft, dat weet ik niet. Maar kleine Johnny.
1: Ah, mooi man. Nee, het is een mooi nummer. En als je er goed over nadenkt over de tekst, dan kan ik dat ook voorstellen.
0: Ja, joh.
1: Als je dan zeg maar een beetje de kriebels krijgt dat je verkeer in gaat nemen en je moeder is alles voor je, dan moet je een kopie van je moeder hebben, snap je?
0: Nou ja, ik snap dat heel goed, want ik heb in de kamer bij mij staat nog een foto van mijn moeder.
1: Ja.
0: Gewoon op latere leeftijd. Ja, is gewoon een statige dame.
1: Ja.
0: En dan denk ik bij mezelf, nou, als ik later ook zo eindig, prima.
1: Ja. Ja. Ja, maar dat niet alleen, maar ook het vertrouwen en alles wat ze voor je doet. Goed, hè? Dan wil je gewoon, maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik snap wel dat het liedje ontwikkeld is.
0: Nou, daarom. En of hij het zelf bedacht heeft, dat weet ik ook niet.
1: Nee. En of hij ook zo'n lieve moeder had, weet je ook niet.
0: Volendam, hè? Dus daar hoor je nog wel eens vreemde dingen van.
1: Ja.
0: Goed, Egbert. Je zit hier voor de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren begonnen is. Wat is er allemaal aan de hand hier in Elburg?
1: Ja, nou, kijk, we waren traditioneel, zaten we daar met de televisieploeg al een jaar of 5, 6, 7, 8 of zo, weet ik veel, heel lang. Maar in ieder geval Bettes en Frans. Nou, die zijn alle twee weggevallen. En dan is het toch lastig om het in je eentje te doen. En ook vooral om mensen weer erbij te krijgen om dat hele team. En zeker omdat je een week op tournee bent, hebben we gewoon een maandag weg. En dat was altijd mooi verslag ook op televisie. Alleen ja, dat gaat nu niet meer lukken. Dus in principe hebben wij ons ook niet aangemeld dat we erheen gingen. Alleen, ik kwam van de week een Elburg tegen. Die zegt, ik wil toch nog even een dagje kijken daar bij de Nijmegen. En die zou normaal ook meelopen. En hij zegt, ik ga. En toen zei ik, nou, als je dan toch in, misschien kunnen we wel met z'n tweeën gaan. Dan neem ik even mijn campertje mee. En de zendapparatuur, of in ieder geval dat we live nog verslag kunnen. Nou, dat was een goed idee. Dus en dan gaan we ook op hetzelfde punt, Bart, staan. Waar we normaal, dat is op de donderdag, dat is de Zevenheuvelenloop. En dan staan wij op het hoogtepunt. Niet op het hoogtepunt, het hoogste punt moet ik zeggen van die berg. En daar moeten ze dan daarna nog 5 kilometer. En dat is heel mooi. En dan ik denk, ja, dan kan ik ook mooi verslag doen met jullie nog even in de uitzending. Weet je, met Elburgs even, die we daar, we gaan het ook opvangen. Het begon een beetje als, ik ga even wat melden. Maar dat loopt altijd een beetje uit de hand bij mij. Dus ik heb de hele camper vol met spullen. Dat al die Elburgs daar water krijgen met cake en koffie. En dat we ze kunnen opvangen.
0: Ja, de camper van jou waar je mee gaat. Is die in de Lou Media kleuren geschilderd? Of kunnen mensen het op een andere manier herkennen waar jij staat?
1: Nee, die zit helemaal vol met stickers van Lou Media. Kan niet anders.
0: Ja, daarom. Dus niet alleen de deukjes en de krassen, maar helemaal vol.
1: Nee, daar hebben we de stickers overheen geplakt.
0: Ja.
1: En dan valt het mee. En ik deed wat spandoeken mee. En we zetten dat veldje even weer af. Ik hoop dat er geen andere parkeerplaats voor gebruikt. Dat de mensen denken, we gaan zelf hier de tent opzetten. Dat kan natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, dan ga ik er gewoon in de zijkant van de straat staan. Het is niet heel ingewikkeld zo'n camper te parkeren. En we zijn brutaal genoeg. We hoeven ook geen internet te hebben, want eigenlijk hebben we geen beelduitzending. Dus vandaar dat we het ook via de radio. En ik heb van Aard een heel mooi setje meegekregen. Met een microfoon, koptelefoon. Dus ik kan je helemaal live morgen in de uitzending komen.
0: Ja, en dan maar hopen dat het plekje waar jij wilt staan niet is afgezet met rood-witte lint. Omdat er een politieonderzoek is in verband met een schietpartij.
1: Ja, dat zou maar zo kunnen. Ik heb het ook gelezen, maar dat was best wel heftig.
0: Ja. Alleen, dat waren geen deelnemers van de Vierdaagse.
1: Nee, die hadden elkaar ergens anders voor nodig, denk ik.
0: Ja.
1: Maar goed, het is wel mooi dat we er toch nog even iets van kunnen doen. Vooral omdat er heel veel Elburgs, daar wou ik het ook even een beetje over hebben. Je had het over de Elburgs. We hebben het over de gemeente Elburg.
0: Ja.
1: Een beetje regioachtig. En ik kom het harde Oldenbroek door een spijker, zomaar. Traditioneel houden wij dan, dat weet je zelf ook wel, op zaterdag daarna meestal even de officiële huldiging door burgemeester of een wethouder. En dat is op de vismarkt altijd om 6 uur. En dan worden die mensen even in het zonnetje gezet met een mooie gladiool van de bloemist meegekregen. En of ze nog een medaille krijgen, weet ik niet. Maar in ieder geval is even een officiële huldiging. En dat gaan we dit jaar ook doen. We hebben dat vanuit de vraag vanuit de lopers gekregen aan de gemeente in overleg met de gemeente. Alleen wie dat gaat doen en welke wethouder is bij mij nog niet bekend. vindt.
0: Nee, want ik las vanochtend een bericht in Kampen. Daar is het volledige college is daar op vakantie. En dan is er voor 1 week is er een raadslid, een gemeenteraadslid, burgemeester. Dus dat zou ook zomaar kunnen. Maar ik weet niet of ze hier op vakantie zijn.
1: Nou, ik heb wel een gevoel dat ik een reserve burgemeester in mijn ogen heb. Mag ik nog niet vertellen. Nee. Maar het is wel een verrassing. Maar er wordt in ieder geval gehuldigd. En de geluiden is laatst jaar. Dus we praten dat even lekker aan elkaar. En al die mensen. Maar daarom wou ik ook bij jou even de oproep doen. Dat Kozijn van der Pol, die coördineert dat normaal gesproken. Die heeft ook mailadressen van al de lopers. Maar die zegt tegen mij, Egbert, er zijn een stuk of 5, 6, 7 elbers die niet meelopen. Dat is onder andere die Kozijn dan. Die loopt altijd met nog een vrouw. Dan is Betty en Egbert Bos. Want Betty die Egbert, of de Betty en Henk Bos. En die Henk Bos is geopereerd aan een aorta. Dus die konden niet mee. Bert Draaier heeft ze vergeten in te schrijven. Dat ging ook niet mee.
0: Dat kan ook, ja.
1: Ja, nou, in ieder geval te laat. Dus daar baalde hij ook van.
0: Ja, of het kwam hem goed uit.
1: Dat kwam hem goed uit, denk ik. Want hij heeft wel gezien in Apeldoorn de apenhul loop of zo. En toen was iedereen bang dat hij er bleef en de aap doorliep. Maar dat weten we niet. En, maar Lammert, onze Lammert, loopt wel mee.
0: Ja.
1: Dus die gaan we dan ook interviewen als we die gaan we traceren op die route. Maar dan wou ik zeggen, de Kozijn heeft aan mij gevraagd, kun je dat nog even melden voor mensen die ik niet kan mailen, omdat ik niet weet wie er allemaal meelopen.
0: Nee.
1: Dus vandaar dat even een oproep bij jou, Bart. Die mensen zelf zullen het niet horen die aan het lopen zijn, maar mijn familieleden misschien wel.
0: Nou, we zullen het morgen ook nog eventjes weer herhalen. Dus dan moet dat goed komen. Want ja, als jij daar alleen staat met wat mensen van de organisatie en er is voor de rest geen loper of geen andere belangstellende, dat schiet ook niet op.
1: Nee, maar dat gaat wel gebeuren, want we zitten echt daar op de goede route. Ja. Ook midden op de weg daar. En dus we kunnen ook andere mensen nog eens even vragen. Als er een vrouw van 140 langs loopt, die kan ik ook interviewen. Van heb je er nog wel zin in? Maar we gaan ook proberen, de mensen die ik wel weet die meedoen, we hebben een lijstje, dat ik die even via een trace, dat ik kan zien mijn locatie.
0: Ja.
1: Dan denk ik, hey, er komt er straks één voorbij. En dan weer neem ik even contact op jou met jou, Bart. Ik heb ook afgesproken dat we in ieder geval een standaard timing even doen.
0: Ja, daarom.
1: 10:30, 11:30, 11:30. En mocht ik iets onderweg, iets moois meemaken, dan knal ik hem naar jou toe in.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dan zal ik proberen op dat tijdstip niet bij de koffiemachine te staan of bij de trommel met bastonjes.
1: Ja, dat is inderdaad lastig. Ja. Nou, je kunt 5 voor en 5 over.
0: Ja, daarom.
1: We proberen het ook kort te houden. Want normaal als ik kan praten ben, dat duurt een half uur. Maar die lopers die worden dan koud. Dus die zeggen vanzelf wel tegen mij, Egbert, we gaan weer door. Dus dat scheelt.
0: Nou ja, dat lange praten, dat ken ik. Dus wat dat betreft neem ik jou niks kwalijk.
1: Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, doe nog een keer de oproep.
1: Ja, dus bij deze even de oproep voor de mensen. Ja, wij weten niet wie Kozijn allemaal wel en niet in de mailbestand heeft. Maar degene die nog niet geïnformeerd is, waarvan je denkt, mijn vader of mijn broer of mijn zoon of mijn zwager, die loopt ook mee. En die hoort ook in de regio Elburg. Want ik heb heel veel bloemen besteld. Dus we hebben er genoeg van. En dat betekent dat ze dus zich om 6 uur moeten melden. Aankomende zaterdag. Met of zonder blaren. Maakt niet uit. In ieder geval als ze het uitgelopen hebben. Want dat is, en dat is wel belangrijk, Bart. Dat het uitgelopen is. En dan worden ze ook meegenomen in de huldiging. Dat zal een kwartier of een half uurtje duren. Dus bij deze. Dan heb ik dat gezegd. En dan kan er nooit iemand zeggen, ik wist het niet. En anders stuur ik de bloem na die tijd nog even langs.
0: Nou ja, en als er iemand komt die wel daar een stukje heeft gelopen, en die stuur je toch niet echt weg, hè?
1: Nee, officieel wel.
0: Ja.
1: Maar onofficieel zit ik met die bloemen, Bart. Dus als er iemand komt, ik heb daar een uur gelopen, dan krijgt hij van mij ook een bloem. Dat kan ik natuurlijk beter niet zeggen, want dan gaat iedereen die bloem ophalen. Maar dat is ook niet.
0: Nou ja. Het gaat ook om het idee. Het
1: gaat om het idee. En nogmaals, voor morgen ook wel belangrijk dat we niet zomaar even erin komen, maar dat we morgen wel de vierdaagse gaan besteden, zeg maar. En misschien heb je daar zelf ook nog een leuke onderwerp tussendoor voor. Dus dat het wel voor de Loe ook een traditionele donderdag, de Zevenheuvelendag uitzending wordt. Maar dan niet op televisie, maar dan op de radio.
0: Nou, waar ik heel benieuwd naar ben, of jij die ook ziet, dat is die virtuele kar, die auto die daar rijdt. De safety car.
1: Ja?
0: Want er stond gisteren een verhaal over. Die man met de rolstoel die heel snel ging. Die mocht die auto niet inhalen.
1: Oh.
0: Hij moest achter de safety car blijven.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Maar die safety car, reed hij dan voor of achter?
0: Nee, die reed voorop. En hij was als eerste binnen. En hij liep met een Deense militair of zo. Ja, die militairen lopen ook hard.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ik denk dat ze voorlagen op het schema. Maar dan was er een safety car.
1: Nou, die komt waarschijnlijk ook als eerste dan bij ons langs. Hoop ik dat ze 9:30. Even nog over de lopers van Elburg. Daar heb ik in een wou ik er ook over op. Want dan ga ik gelijk weer door. Die lopen wij. We hebben ook die Gerrit Velkamp. Die woont in Elburg. En die komt oorspronkelijk uit Oldenbroek. Maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, die loopt ook mee. Maar die loopt zo snel, Bart, dat hebben we de afgelopen jaren meegemaakt, dat we daar ook elke keer door verrast waren. Want wij zaten dan even s'morgens nog een bakje van jongens, hoe laat komen ze hier? Nou, zoveel kilometer per uur. Dus nou, we verwachten rond 12 uur de eerste Elburger wel, weet je zo. Ja. En dan zaten we daar buiten even de boel te installeren en met elkaar nog even te babbelen wat we allemaal in het programma gingen doen met Bettis en natuurlijk ook met Frans. En dan kwam op een gegeven moment Speedy Gonzales al om 11 uur. Jongens, goedemorgen. Ik zeg, goedemorgen, ben je met de fiets? Nee, ik ben vroeg begonnen en zo en dit en dat. En die loopt volgens mij 10 kilometer per uur. Ik zeg, god, dat is ook wat, Gerrit. Moet je even... Nee, ik heb geen tijd, zegt hij. Was ja, hij weer weg. Ja, was nou, als eerste over de finish zo'n beetje.
0: Zo zie je maar weer. Egbert, dus morgen nou ongeveer 9:30, 10:30, 11:30. En gewoon als jij je meldt dan kom je in de uitzending. Dat is het voordeel van live radio.
1: We gaan in ieder geval die drie tijden inderdaad even de basis een beetje aanhouden. En mocht het spektakel, dan zal ik je met mijn eigen telefoon even een berichtje dat ik wat leuks te melden heb. En dan kom ik via de Lucie van Aardwitter.
0: Ja.
1: Heb allemaal voor elkaar gemaakt, moet ik zeggen. Professioneel.
0: Ja, heeft hij ook batterijen meegegeven?
1: Ja, heeft een nieuwe batterij.
0: Helemaal goed.
1: Een nieuwe batterij nog bijgezet en zo, want anders heeft hij ook niet in de uitzending. Dus het gaat allemaal goed komen, Bart. En ik ga me gewoon voorbereiden, want ik zou vandaag met de vrachtwagen weg. En dan vanavond pas die kant op. Maar de vrachtwagen hoeft er niet weg, omdat het een beetje komkommer tijd is, vakantie, denk ik. Dus ik ga na de middag gelijk volgas die kant op.
0: Nou, dan nog heel even, je noemde een paar keer de naam Kozijn van de Pol.
1: Ja.
0: Heb ik hele goede herinneringen aan, want is alweer een hele tijd geleden zaten we, toen Kozijn de winkel nog had, zaten we daar rondom Oud en Nieuw en de kerstdagen in de etalage radio te maken.
1: Oh ja?
0: Ja, dat was bij Kozijn. Moet maar eens met hem over hebben. En wat zijn nou die goede herinneringen van mij? Nou ja, ik vind het overal leuk om radio te maken, maakt niet uit. Maar we werden dan altijd naar boven geroepen en dan had de vrouw van Kozijn een lekkere uitsmijter gemaakt, jongen. Ja, dat was gewoon smullen.
1: Ja. Mooi. Maar jij hebt het over winter. Maar er was er toch nog geen winter in de vesting?
0: Nee, er was iets... hoe heet het? Bram, die... hoe heet die? God, ik ben altijd...
1: Ja, die ex-voorzitter.
0: Nee, die ene jongen op een gegeven moment. Die ook van de Oranje Vereniging en zijn vader organiseert nu de winter in de vesting. Ja, die naam wil me even niet te binnen schieten, maar...
1: Van Pruis of...
0: Bart Pruis. Die had dat geregeld. En dan zaten we bij Kozijn daar in de etalage. het was rond kerst en Oud en Nieuw, want die grote kerstboom, die stond ook op de vismarkt dan.
1: Ja. Wel leuk.
0: Dus als je eraan denkt, zeg hem dat even, dat ik dat nog steeds niet vergeten ben.
1: Okay, nou, misschien is het wel een idee, Bart, voor de nieuwe winter in de vesting. Dan hoef ik ook geen kraampje of zo. Dan gaan we gewoon bij iemand in de etalage.
0: Nu heb ik Dries Smit ergens mee opgezadeld. Want die moet dat allemaal regelen dan.
1: Ja, maar Dries kan dat heel snel en goed. Die heeft ook zijn eigen setje. Misschien wel leuk om bij Jan Blommers even in de etalage te zitten daar, hè?
0: Ja, dan zit je iets verder alweer weg, hè?
1: Ja, Beekstraat. Dus ja, maar dan aan de overkant is
0: Ja, nee, daarom. Ik ken de hele situatie. Maar daarbij bij Kozijn, dat was een ideaal plekje, hoor.
1: Ja, position op de vismarkt. Ja.
0: Dus als je dan denkt, zeg hem dat even.
1: Ik ga dat doorgeven.
0: Goed zo. Egbert, morgen hoor ik je.
1: Ja, dat gaan we doen, Bart. Ik ga gewoon die kant op. Bedankt dat ik dat even nog kon melden. En ook voor de luisteraars. En nogmaals even, dat zul je straks misschien zelf nog wel even doen. De mensen die geen mail gehad hebben van Kozijn, dus dat zijn er misschien nogal wat, want wij weten natuurlijk nooit wie er dan allemaal meelopen. Ja. Allemaal tegen de buurman of de vader of de zoon zeggen, jongen, ga ook even zaterdag naar de huldiging.
0: Ja, nou, dan heb ik nog één vraagje aan je, Egbert. Vertel jij even, doe excuses aan Arnold Bergmans, de man van de column, want die zit met de hele familie en de hele manege zit hij om 10:30 klaar en ja, toen kwam jij.
1: Ja, het is inderdaad, sorry daarvoor, ik had het ook gehoord, ik was onderweg in de auto, toen hoorde ik al omdat die column eraan kwam, rond de klok van 10:30, zei Bart. En dat is het ook geworden, het is alleen 5 minuten later, dus sorry daarvoor. Ik moest even inbreken, want ik moet weg en morgen moeten mensen wel weten op de radio van wat gebeurt er allemaal op die radio, dat ze niet denken, we zijn per ongeluk beland hier. Bart zit bij de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, en nou hoop ik maar dat Arnold niet ineens de stallen moest uitmesten. Dat hij denkt, 10:30, mijn column komt niet.
1: Nee, we gaan het gelijk doen, Bart.
0: Goed zo, Egbert, bedankt en goede reis naar Nijmegen en ik hoor je morgen.
1: Ja, zeker weten, dankjewel. Het is weer zo.

0: Wimmy Bauma, ik geloof in ons. En daarvoor Mulder en Mulder, oftewel vader en zoon Mulder. En ja, de oude Mulder, tenminste vader Mulder, die was voorheen havenzanger. En tegenwoordig noemen ze zich ook nog wel de havenzangers. Maar dit was Mulder en Mulder, dus ja, zo noemen ze zich ook zo af en toe. Mulder en Mulder met Holiday, oftewel de zomer. Ja, met wat vertraging. Sorry. De column van Arnold Bergmans. En ja, Egbert zei het net al, hij kwam hier over de Vierdaagse praten. Dat moest even, want eigenlijk had hij al op de A50 nu moeten zitten. Maar in ieder geval met goedvinden van Arnold. Ik weet het bijna zeker. Ach, die is zelf ook zo flexibel als een tuinslang. Dus wat dat betreft, niks mis mee. De column van Arnold Bergmans. Een camping op de Veluwe. Het is maandagochtend en op een camping op de Veluwe is anders dan thuis. Thuis begint de week met een wekker die eigenlijk te vroeg afgaat. Maar hier, op de camping, word je wakker van vogels die nergens haast mee lijken te hebben en van de zon die voorzichtig tussen de bomen door naar binnen gluurt. Met een dampende bak koffie stap ik de veranda op. Het gras glinstert nog van de dauw en ergens verderop klinkt het zachte gelach van een gezin dat op weg is naar de broodjesservice. Vakantie heeft een eigen tempo, alsof de klok hier een uur langzamer loopt. Even later wandel ik over de paadjes van het park. Mensen groeten elkaar alsof ze elkaar al jaren kennen. Een opa probeert zijn kleindochter te leren vissen, terwijl zij veel meer belangstelling heeft voor de eendjes die nieuwsgierig om haar heen zwemmen. Een jong stel fietst lachend voorbij. Ze missen bijna de afslag, maar ook dat levert alleen maar meer gelach op. Bij de brasserie, daar neem ik plaats met een vers broodje en een tweede kop koffie. Niemand zit op zijn telefoon. Er wordt gepraat, gelachen en soms gewoon genoten van de stilte. Dat is misschien wel het mooiste aan een plek op een camping waar je niets hoeft te bewijzen. Je mag er gewoon zijn. Ik kijk om me heen en besef dat geluk vaak veel kleiner is dan we denken. Het zit niet in grote plannen of dure uitstapjes. Het zit in een vriendelijke groet, de geur van versgebakken brood, een zonnestraal op je gezicht en de wetenschap dat de dag nog helemaal open ligt. Als ik terugloop naar het huisje, hoor ik iemand zeggen: wat is het hier toch heerlijk rustig. Ik glimlach. Dat is ook precies wat ik ook dacht. En ineens voelt maandag niet als het begin van een drukke week, maar als het mooiste cadeau van de vakantie. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Rihanna, winnaar op het dak van de wereld. En daarvoor, Jamon, zoals het toen was. Zoals beloofd nog het verhaal over Erik van der Kolk, de dirigent hier uit Elburg. Want uitgerekend nu zijn Gelders Fanfare Orkest strijd om de wereldtitel, is dirigent Erik van der Kolk uit Elburg er niet bij. Hij vliegt namelijk met de mariniers naar Finland. Nou, het verhaal staat in de krant van vandaag, de woensdageditie van de Stentor. Alleen het is vorige week al geschreven door Romy Vos. Dus ja, er wordt over gesproken dat ze dan nog naar Kerkrade moeten en dat ze zondag daarop moeten treden. Nou, eerst even het verhaaltje dus over de dirigent. Want anderhalve week voor een groot wereldkampioenschap in Kerkrade spelen de muzikanten van het Gelders Fanfare Orkest GFO uit Elburg een uitzwaaivoorstelling in Cultuurhoes De Talter in Oldebroek. Bent u er klaar voor? Vraagt de verteller aan de mensen in de zaal. Straks krijgt u een bak muziek over u heen met heel eigen geluiden. Misschien is het soms lastig te begrijpen, maar dat is oké, dan was het vernieuwend. Nou, dan laten de muzikanten horen met welke klanken ze de wereldtitel willen binnenslepen bij het Wereldmuziekconcours. Dan de dirigent. En toen Van der Kolk, waar het verhaal over gaat, 27 was, werd hij vaste dirigent van dat orkest, het GFO. Al 3 keer stond hij met het orkest bij het WMC in Kerkrade, maar dit jaar moet hij de kans op de wereldtitel missen. De dirigent van het Elburgse orkest werd in maart vorig jaar benoemd tot chef-dirigent van de Marinierskapel. Dat is 1 van de 3 professionele harmonieorkesten van Defensie, zo legt hij uit. Hij leidt repetities en concerten en is betrokken bij audities voor nieuwe muzikanten, vergaderingen en de voorbereiding van optredens. Het is een droombaan als dirigent. Tegelijkertijd betekent deze baan dat Van der Kolk zijn orkest niet kan bijstaan in Kerkrade. Hij moet namelijk naar Finland voor de Hamina Tattoo, een grote internationale militaire taptoe. En de Marinierskapel uit Nederland stond al heel lang op het verlanglijstje van die organisatie daar in Finland. Vandaar dus dat Erik er niet bij kon zijn. Daarbij het optreden van zijn eigen muzikanten in Kerkrade. Dat was afgelopen zondag. Dus bij deze. Nou, vaste dirigent Van der Kolk wil dus niet op de zaken vooruitlopen, maar dat zij een geweldig concert gaan neerzetten, daar ben ik echt van overtuigd. En dat is ook gebeurd afgelopen zondag dus. Ik zei het al, het verhaaltje is vorige week al geschreven door Romy Vos. Staat vandaag in de woensdagkrant, dus vandaar een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar helemaal duidelijk dus wat dat betreft Erik van der Kolk. Hij was afgelopen zondag niet bij zijn eigen orkest, het Gelders Fanfare Orkest, maar met de Marinierskapel in Finland.

0: The Voice uit Hierde, oftewel Koos Albers. En Enkele Reis. Nou, kijk eens aan, Enkele Reis, ja. Dit was het middelste uur van het Muziekmuseum. Uurtje Poldergoud. Dank aan Egbert Bos, hij was hier in de studio. Heeft het zelf eventjes toegelicht. Hij is morgen in Nijmegen. En hij doet live verslag van de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hier uit Elburg en de omgeving. Gemeente Elburg, maar ook buiten de gemeente. Ach, geen probleem voor Egbert. Hij praat wel. In ieder geval morgen dus om 10:30, 11:30, 11:30, 12:30 en 13:30. Live op de radio Egbert vanuit Nijmegen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zo dadelijk het journaal van 11:00. Daarna de bottenschijf en dan is het tijd voor wederom een uurtje Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11:00. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht vanwege slecht wegdek daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd.

0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Lou FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Eddie Grant en Gimme Hope at Joanna. En daarvoor de botterschijf van Dik Hout. En wat er morgen komt. Het is inmiddels 10:45. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag. Van het Muziekmuseum. En straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. En zoals gebruikelijk op de woensdag. Tenminste, daar ga ik maar vanuit dat Nick geen vakantie heeft. En dat Nick zo dadelijk de assistent is van Jeanette. Bij het lunchprogramma de middagmatinee. Kom ook nog even terug op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. We hadden zojuist al het verhaaltje over die dirigent uit Elburg die bij zijn orkest niet bij kon zijn. Maar er waren nog meer mensen hier uit de regio. Onder andere uit Dorenspijk en Oosterdorp. En wat daar precies mee gebeurd is, dat horen we zo dadelijk. Maar we gaan eerst nog luisteren naar de Internationals met Young and in Love.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: De internationals en de dames dachten in der tijd, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Young and in love. Ja, straks dus Jeanette achter de microfoon bij de middag matinee met Nick samen. En ja, ik moet Jeanette ook nog even bedanken, want de column van Arnold, ik heb het al verteld. Arnold die was een beetje net op het laatste moment met het insturen. En ja, dan moet Jeanette hem nog op de site zetten, zodat ik hem op kan lezen. Dus daarom. Het is allemaal gelukt. En dan, ja, toen kwam Egbert. Daarom kwam de column wel met wat vertraging, maar dat lag dus niet aan Jeanette. Hij was er op tijd hier op het scherm bij mij. Maar dat ging dus over de Vierdaagse, waar Egbert morgen met de microfoon is. En luisteraars kunnen ook nog een boodschappentas winnen. Moeten ze een vraag beantwoorden. En die vraag die wordt morgen dan gesteld door Egbert. Dus zeer zeker blijven luisteren morgen naar de programmering van Lou FM. Egbert dus morgenochtend en ook morgenmiddag in Nijmegen bij de Vierdaagse. Hij is nu onderweg, alleen ik hoorde zojuist de verkeersinformatie. Ja, op de A50 staat de boel momenteel stil en daar moet hij juist langs. Nou ja, wensen hem het beste en een goede rit. Zoals beloofd, nog nieuws over het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En CMV Juliana uit Doornspijk, ja, hou je vast, is wereldkampioen geworden. Tweede divisie tijdens dat wereldmuziekconcours dat om de 4 jaar in Kerkrade gehouden wordt. Het slagwerkensemble van CMV Juliana uit Doornspijk reisde afgelopen donderdag af naar Limburg voor hun deelname aan het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vrijdagochtend betraden ze het podium en brachten zij hun programma ten gehore. Diezelfde avond volgde de uitslag. Het ensemble uit Doornspijk behaalde een indrukwekkende score van 94,22 punten en werden daarmee met stip wereldkampioen. Nou, kijk eens aan. Met deze prestatie komt een reeks successen tot een hoogtepunt. In slechts 2 jaar groeide het slagwerkensemble uit van Nederlands kampioen naar Europees kampioen en dus nu zelfs wereldkampioen. En dat uit Doornspijk. De hele vereniging is trots op de prestatie die de groep met heel veel jeugdige spelers neer heeft gezet. Zo laat Jacco de Jong, voorzitter van CMV Juliana Doornspijk, weten. Het succes is te danken aan de tomeloze inzet van de muzikanten, dirigenten, sponsoren, vrijwilligers en supporters die het ensemble de afgelopen jaren hebben gesteund. Zo dadelijk ook nog nieuws over de muzikanten van Excelsior Oosterdorp, die daar ook bij dat WMC in Kerkrade aanwezig waren.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreen.

0: First Class, een Beach Baby en de Rubber Ball. Daar speelde Bobby V mee. Ja, we hadden al nieuws over de muzikanten uit Doornspijk. En zoals beloofd, het volgende bericht gaat over de muzikanten van Excelsior Oosterdorp. Want daar is heel Oosterdorp en ach, misschien ook wel de hele gemeente Elburg trots op. Goud met lof, tranen en trots voor de muzikanten uit Oosterdorp. In Kerkrade halen zij de top 5 van de wereld tijdens het Wereldmuziekconcours. Mensen langs de kant bij Koningsdag die beseffen niet welk niveau hier dan loopt. Nou, luister naar het verhaal. Dirigent Tim van Klompenburg sloot de laatste repetitie van slagwerkgroep Excelsior Oosterdorp afgelopen vrijdagmiddag af met oppeppende woorden. Als jullie het precies zo spelen als nu, dan komt het helemaal goed. De 28 muzikanten zijn na maanden klaargestoomd voor het Wereldmuziekconcours, het WMC in Kerkrade. Of, zoals ze zelf zeggen, de Olympische Spelen voor amateurmuzikanten. Ze willen de wereldtitel op het hoogste niveau veroveren met een muziekstuk rond het thema Vikings. Maak je geen zorgen, jullie kunnen het, zo vervolgt Van Klompenburg zijn speech. Ook al staan jullie daar straks in je korte broek, dat maakt mij geen bal uit. De groep die lacht en dan is het tijd om alle instrumenten en attributen in de vrachtwagen te laden en te vertrekken naar Limburg. Zaterdag is de grote dag, want in 45 minuten moeten ze de jury overtuigen van hun kunnen. En dat is gelukt, meent voorzitter Wilbert Beelen. We hebben een supergoed optreden neergezet en dat is beloond met een heel mooi puntenaantal. De slagwerkgroep uit Oosterdorp komt met 91,70 van de maximaal 100 punten op de 5e plek in de hoogste divisie van de internationale slagwerkwedstrijd. Daarmee hebben we goud, een soort van eerste prijs. Dat klinkt een beetje raar, want we zijn niet eerste geworden. Maar boven de 80 punten pakken alle deelnemers goud, zo legt hij uit. En dan heb je een optreden neergezet dat super goed is. Met 91,7 punten krijgt Excelsior Oosterdorp zelfs goud met lof. Dat kan je zien als cum laude op school. De voorzitter is trots op de score. We hebben een fantastische groep met stuk voor stuk zulke goede muzikanten en dat is uniek. Hij realiseert zich dat Excelsior Oosterdorp bij de beste 6 slagwerkgroepen van Nederland zit, van de ongeveer 300 groepen die er zijn. Doe maar. En dat is uitzonderlijk, zegt hij. En dat je dan deze score haalt, is echt heel erg. Nou, als wij met Koningsdag langskomen, dan beseffen mensen dat helemaal niet dat wij zo goed zijn. Nou, ik had het net al over dirigent Tim van Klompenburg. Zijn vader wordt ook nog genoemd in het artikel. Want muzikant van Klompenburg, oftewel de dirigent Tim, die zegt: we hebben een mooi optreden gehad en we hebben het publiek weten te raken, zegt zij. En nu komt het. Mijn vader was helemaal in tranen omdat hij het zo prachtig vond. En daar doen we het natuurlijk voor. Nou, ja, de felicitaties dus ook richting de muzikanten van Excelsior Oosterdorp. Goud gewonnen daar in Kerkrade. Nou, het gaat toch al goed hier in de buurt, want het slagwerkensemble Elspeet eindigde 1 plek boven Excelsior als 4e in de hoogste divisie van de slagwerkwedstrijd. En meervoudig winnaar Cadenza uit Twello werd na 3 wereldtitels op rij in deze editie slechts 6e. Nou, kijk eens aan. Heel veel goede muzikanten dus. En nou, dat is allemaal beloond daar bij dat Wereldmuziekconcours in Kerkrade.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Demis Roussos en de Lovely Lady of Arcadia. We kennen hem natuurlijk ook in het Duits, schönes Mädchen aus Arcadia. Brengt ons bij het weerbericht. En dat weerbericht, daar staat boven veel wolken en enkele buien. Nou, het is ook hier buiten de studio, buiten de Hans Kooman studio aan de Vrijheidsstraat, enigszins bewolkt. Maar het zonnetje komt vanmiddag er misschien nog doorheen. Want er zijn vandaag veel wolkenvelden en kans op een aantal lichte buitjes. Vanmiddag, daar heb je het al, kan de zon af en toe doorbreken. En dan stijgt de temperatuur naar 19 graden aan de Noordzeekust en 21 graden in het binnenland. Er staat redelijk wat wind en die komt uit het noordwesten. Ook morgen, donderdag, is het vaak bewolkt met slechts soms wat zon. Het lijkt wel overwegend droog te blijven morgen. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 19 tot lokaal 23 graden. Vanaf vrijdag dan wordt warmere lucht aangevoerd en kan het landinwaarts op grote schaal zomers warm worden. De zon die schijnt met regelmaat en het is ook vaak droog. En vanaf zondag is er weer kans op buien.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24.

Billy Joel en You're Only a Human. The Beautiful Rose was van George Baker en zijn Selection. Ja, opmerkelijke nieuwsberichten ook vandaag weer. Hoewel opmerkelijk, ja, ik weet het niet. Daniel Siad, vermeende ronselaar voor Jeffrey Epstein, is dood aangetroffen in een woning in Frankrijk. En dan voor die mensen die buiten de deur eten, of die wel eens buiten de deur eten. Ja, of het volgende nu zo aantrekkelijk is, weet ik ook niet. Maar een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een celstraf voor het gebruik van mieren als garnering bij de verschillende menus. Nou ja, ik weet niet of de mieren levend waren of dat de mieren inmiddels het loodje gelegd hadden. Maar in ieder geval, garnering bij de menus van mieren. Zuid-Korea dus. Nou ja, als je het lekker vindt. Dat moet je ook zelf weten, maar het lijkt me niet zo prettig. Hoewel, moeten mensen ook zelf weten. Bij de haven van Elburg, daar wordt nog tot en met 25 juli een kermis gehouden. Er zijn verschillende attracties, muziek, kraampjes met lekkers en ook spelautomaten. Daarnaast staat op elke kermisdag een andere activiteit centraal. Zo ook vandaag, dan is er van 2 tot 3 een prikkelarm uurtje waarin de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk worden beperkt. Ja, nou, wat betreft die geluiden op de camping, ik vond dat juist altijd wel prettig. De muziekjes die dan klonken, ja, de zomerhits en dat soort dingen. En het kon mij niet hard genoeg gaan, maar ja, mensen die er last van hebben, dan kan ik het me voorstellen. Zoals de buurt, maar ook bezoekers, een prikkelarm uurtje dus. En nogmaals, de licht- en geluidseffecten worden zoveel mogelijk beperkt vanmiddag tussen 2 en 3 op de kermis. Dan nog even terug naar dat verhaal over de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert die was vanochtend hier in de studio. En toen vertelde hij al dat hij morgen vanaf een uur of 9:30 live in de uitzending komt. Verschillende keren. In principe op het halve uur. En dan, dat gaat ook bij de middagmatinee door. Dus niet alleen morgen vroeg, maar ook de middagmatinee. Maar er is morgen ook een prijsvraag. En dat is een prijsvraag. Alleen, nou weet ik niet wat precies de bedoeling is. Want hier staat de prijsvraag, maar het antwoord staat er ook al bij. En ik dacht eigenlijk dat dat meer de prijsvraag was van morgen. Dat Egbert die zelf live op de radio wil doen. Dus ik zal nog niet nu de prijsvraag gaan verklappen en ook het antwoord erbij. Want dat is niet helemaal de bedoeling. Want de prijsvraag voor morgen tijdens de live radio-uitzending vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, mensen die daaraan meedoen aan die prijsvraag, die kunnen reageren via de mail redactie@loomedia.nl. En die kunnen dan meedoen voor het winnen van een mooi gevulde boodschappentas van de Netto Rama. Hoe weet je dan of je gewonnen hebt? Nou, de winnaar wordt voor of op aanstaande zaterdag 6:00 met de huldiging daar op de vismarkt bekendgemaakt. Dus morgen gewoon luisteren naar live vanuit Nijmegen. Egbert die is daar met de microfoon en dan zal hij die vraag ongetwijfeld zelf stellen. Dus laat ik hem nu nog maar niet vertellen. Nou nee, is niet de bedoeling, want dan kunnen mensen het alvast opzoeken. Nee, dat moet morgen gebeuren. Dus morgen de vraag van Egbert en dan kun je via de mail reageren. redactie@loomedia.nl. En nogmaals een mooi gevulde boodschappentas van de Netto Rama. En dan aanstaande zaterdagavond bij de huldiging op de vismarkt. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt.

Let's Dance, dit keer niet van The Cats, maar van David Bowie. En daarvoor hadden we ook nog de classics met Wings of an Eagle. 14-jarige jongen is gisteravond bedolven onder het zand toen hij een put groef op een Belgisch strand. De hulpdiensten moesten hem bevrijden en reanimeren. Hij is inmiddels buiten levensgevaar, zo meldt de Belgische politie. Het incident gebeurde gisteravond bij de Vossenslag in De Haan, waar een 14-jarige jongen een put groef. Toen hij plotseling een lading zand over zich heen kreeg, ja... Zijn gezin kreeg hem er niet zelf uit, waarna de hulpdiensten werden ingeroepen. Gelukkig waren ze er snel bij, aldus politiewoordvoerder Jill Carton. De tiener moest worden gereanimeerd nadat hij uit de put was gehaald en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Intussen verkeert hij niet meer in levensgevaar. Hoe komt dat nu? Nou, door de aanhoudende droogte is het zand momenteel extreem droog en onstabiel. Daardoor kunnen de wanden van een put plots instorten. Wie bedolven raakt, kan zichzelf vaak niet meer bevrijden, al dus de West-Vlaamse kustreddingsdienst in een verklaring. En dit was de woensdageditie van het Muziekmuseum. Dank aan Egbert, hij was hier vanochtend, hij heeft ons bijgepraat over de Nijmeegse Vierdaagse. Morgen dus ook nog een prijsvraag, kunnen mooie boodschappentas winnen. Vraag wordt gesteld live vanuit Nijmegen en ook verschillende keren komt Egbert in de uitzending. Morgen dus, in principe op het halve uur, maar als er eerder of later wat te melden is, dan komt hij in de uitzending dus. Vandaar, morgen live bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zo dadelijk de middag matinee, zoals gebruikelijk op de woensdag wordt Jeanette geassisteerd door Nick. Heel veel plezier zo dadelijk dus bij de middagmatinee. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bergingswerk op de A12 van Arnhem naar Utrecht zorgt bij Veenendaal voor 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En slecht wegdek zorgt voor 25 minuten extra reistijd. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Eep en Apeldoorn Noord staat 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl.

0: Mooie muziek van R.E.M. uit 1991, Losing My Religion. En daarvoor de boddenschijf van deze week van Dick Hout. Een prachtige nieuwe single, al zeg ik het zelf. Soms dan is het een beetje, ja, dan denk je net wel, net niet. Maar dit is weer echt van Dick Hout ten voeten uit. En dat bleek de tijd van inmiddels 11 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je ook namens Nick natuurlijk van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Ben nog even bedanken voor het overnemen van gisteren. Ik had even een dagje vrij af. Best wel lekker als je geen vakantie hebt. Dan moet dat af en toe eens een keertje kunnen. En natuurlijk de heren voor mij. Hè, Bart van Dijk en Dries Smit. Voor de gezellige uren ook dankjewel. En ik ga het proberen voor te zetten tot 2 uur. Dus ik houd je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard veel lekkere muziek. Ik stel voor dat we daar dan ook maar gauw mee verder gaan. Wat dacht je van? Eens even kijken wat er klaar staat. De Bee Gees en Staying Alive.

Ja, heerlijke muziek van een geweldige band. Helaas niet meer te zien en te horen. Maar wij hebben hier een geweldige coverband die bijna niet te onderscheiden is van de echte. Ja, en ik krijg net door dat Tony Thorpe van de Rubiettes overleden is. Hij is geboren in 1945 en dus overleden. Volgens mij, zo even uit mijn hoofd, was dat gisteren. Ik zag een bericht net voorbij komen. Goed, hij is dus 80 jaar geworden. Maar helaas niet meer onder ons. Maar de muziek is er nog wel. De Rubiettes. En ik zal eens even kijken welke Nick heeft uitgekozen. You're the reason why.

Ja, ondertussen heb ik eens eventjes meer informatie opgezocht. Maar het is een beetje lastig om daar wat over te zien te krijgen op de Nederlandse NOS, nu.nl en noem ze maar allemaal op. Maar hier heb ik wel een bericht over Tony Torp, want hij was natuurlijk bandlid van de Rubettes. En hij is 4 dagen geleden overleden in ieder geval. Hij stierf vlak voor zijn 81ste verjaardag en hij maakte vanaf 1974 deel uit van de Rubettes. Nou, Torn die speelde gitaar, schreef mee aan het repertoire en nam bij verschillende nummers de liedzang voor zijn rekening. Zijn bekendste bijdrage was Baby I Know. Misschien dat we die in het volgende uur nog kunnen draaien. Goed, in 1977 bereikte dat nummer de 10e plaats in de Britse hitlijst, maar bleef in Nederland steken in de tipparade. In Nederland scoorde de Rubettes 7 top 40 hits. Sugar Baby Love stond 7 weken op nummer 1, terwijl Jukebox Jive tot nummer nummer W kwam. Ik wist niet dat de W ook tegenwoordig een nummer kwam. Het is een beetje vaag. Misschien dat Willem Vlieger hier een antwoord op kan geven. De Jukebox Jive. Torp verliet de groep in 1979 en bleef daarna nog actief als muzikant, producer en songwriter. Nou, dat dus alles over hem. Dan gaan we naar een volgende die niet meer onder ons is. Maar die heeft wel een zeer geachte leeftijd bereikt. 94 jaar. En dat is de Amerikaanse jazz saxofonist Plas denk ik, Johnson. En hij is overleden in New York. Dat hebben zijn kinderen gemeld. Johnson was bekend. En dan zeg je, die. Onder andere van de tijdloze solo in het nummer The Pink Panther Team. Nou, wie weet kunnen we die er straks ook nog even bij pakken. Goed, 2 grote namen dus in de muziekgeschiedenis. Maar eens even kijken welke grote namen we nu klaar hebben staan. Move Tonight.

Ja, heerlijke muziek. En Nick, nou, Nick is nog een jonge vent, maar een oude ziel als het gaat om muziek. Op de Erasmusbrug in Rotterdam die zijn vanochtend twee trams op elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 18 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Een van de zwaar gewonden raakte na de botsing bekneld, maar is inmiddels bevrijd, zo zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De woordvoerder spreekt van een flinke klap. Het ongeluk gebeurde rond 22:50, zo schrijft de regionale omroep Rijnmond. En op beelden is te zien hoe een van de trams met hoge snelheid vanuit het centrum van de stad op een andere tram rijdt. En deze stond voor een open brug te wachten. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer en meerdere tramroutes zijn gewijzigd of ingekort. Tram 3 rijdt niet en tram 5 rijdt tot Maashaven. De actuele situatie voor het openbaar vervoer is te zien op de website van het lokale vervoersbedrijf RET. Ja, je zult er net moeten wezen. Dan is het handig dat je dat in ieder geval weet. Ja, ik zie wel een foto hier, maar nou ja, ik zie hier wel wat staan, maar het is van ver afgenomen misschien, maar goed ook natuurlijk. Dus je ziet niet zo heel veel en niet dat ik nou echt op spektakel zit te wachten hoor, zekers niet. Dus even kijken, wat hebben we dan meer? Nou, de oefenwedstrijd. Dat is een oefenwedstrijd van OH Leuven tegen SC Heerenveen. Eens even kijken waar dat allemaal gedaan wordt. Dat wordt op het sportpark De Bovenmolen gespeeld. Zaterdag wel vanaf 11:30. En wil je erbij zijn, ga dan naar het OWIOS Sportpark. En ga genieten van alles wat je te zien krijgt. Want er gebeurt natuurlijk niet vaak dat we allemaal van die... Die grote clubs op bezoek krijgen. En ach, ik mag Heerenveen toch ook als een grote club zien. Nou, middelmootje. Laten we maar zo betitelen. Want anders krijg ik weer heel veel over me heen. En dat heb ik er ook niet voor over. En ken je die treurwilg die over de gracht hangt daar richting de supermarkt? Nou, deze zal misschien binnenkort verdwijnen. Hij hangt helemaal over de gracht heen. En de gemeente die zegt, het is niet meer te redden. Dus het moet er gewoon uit en er moet wat nieuws in. Maar een boomexpert die wil wel graag die bekende treurwilg redden. En het is ook een beetje het gezicht van Elburg. Hè? Als je binnenkomt, eigenlijk weet je gewoon niet meer beter als dat die boom daar staat. CQ hangt. Maar goed, als die weg is, dan hebben we weer een enorm kale plek. Maar goed, die gasten zullen het allemaal beter weten als ik. Dus ik ga me er sowieso niet mee bemoeien. Waar ik me wel mee bemoei, nou, vandaag ook wat minder, is de muziek. Michael Bublé en Haven't Met You Yet.

zo relaxed, die Michael de Bublé. Ja, het zal je gebeuren. Zit je in een restaurant en dan denk je heerlijk te eten. En dan hoor je later wat je hebt gekregen. Oh, je moet er niet aan denken. Ik heb ook spontaan geen honger meer, moet ik zeggen. Nou, je denkt van, waar heeft ze het nu weer over? Nou, ik ga het je vertellen. Want de eigenaar van een Zuid-Koreaans twee-sterrenrestaurant riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar. De man wordt ervan beschuldigd mieren als garnering te hebben gebruikt voor desserts. Zo melden lokale media. Mieren behoren niet tot de 10 insectensoorten die volgens de Zuid-Koreaanse wetgeving gebruikt mogen worden voor menselijke consumptie. De goedgekeurde lijst omvat onder andere sprinkhanen, treksprinkhanen en 2-vlekkregels. De eigenaar gaf toe dat de mieren werden geserveerd, maar beweerde dat ze slechts in een klein deel van het 15-gangenmenu van het restaurant werden gebruikt als topping voor sorbet. Gasten konden volgens hem ook kiezen voor andere toppings dan mieren. Nou, hij kan een zelfstraf krijgen, maar hij kan ook een boete krijgen van 20 miljoen Koreaanse won en dat is ongeveer 11.850 euro. Ja, en dan heb je 2 Michelinsterren. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat je gewoon insecten gaat eten voor je lol. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. En ja, dit gebeurt niet zo vaak, want Japan die registreerde gisteren de eerste officiële Kokushobi. Oftewel een gruwelijk hete dag. Sinds de term afgelopen april werd geïntroduceerd voor dagen met temperaturen boven de 40 graden. Het land adviseerde werknemers om een korte broek naar kantoor te dragen. Het Japanse meteorologisch agentschap bedacht de nieuwe benaming afgelopen voorjaar. En dit is om het publiek te waarschuwen voor de gevaren van hitte op dagen die vroeger uitzonderlijk waren, maar nu dus vaker voorkomen. Nou, dan weet ik dat Japan nou best wel strak in het gereel is. Vaak toch een lange broek, een jasje, blousjes, stropdasjes. Maar dat hoeft dus nu niet meer. Ze mogen gewoon in een korte broek en een t-shirt rondlopen. Ja, welkom in het jaar 2026, zeg ik dan maar. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat het inmiddels 2 minuten over 12:30 is. En dat betekent dat de lunch ook gaan openen. Nou, heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dat kan natuurlijk. Hè, dat je je rood stipt aan die lunchtijd. Of van middagmatinee. Dan natuurlijk eet smakelijk. En voor iedereen geldt, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische midden van de week. Deze woensdag de 22e juli. We beginnen met eens even kijken dat ik het nu wel op de goede volgorde zeg. Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.

aanschot in dit lunchblokje van deze woensdag. When the Lady Smiles. En je hoorde Just the Two of Us in de uitvoering van Will Smith. En we begonnen met al aangekondigd Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door. Ja, normaal zeg ik morgen weer een kerstverse. Maar ik denk dat we dat morgen eens een keertje overslaan. Want we gaan natuurlijk aandacht besteden aan de Vierdaagse van Nijmegen. Met name aan de lopers uit de gemeente Elburg. Maar natuurlijk ook wel iets daarbuiten. Dat doen we niet zo heel moeilijk om. Egbert, die zit in Nijmegen en die zal regelmatig verslag doen in de uitzending. Wij verzorgen het nieuws vanuit Nijmegen. Er is een prijsvraag waarmee je een boodschappentas kunt winnen. Ook altijd mooi in deze dure tijden. Dus zeker de moeite waard om te luisteren. Nou, in de ochtend zal Bart en Egbert het voor rekening nemen. Middagmatinee dus door mij en Egbert. En dan om 2 uur, dan stoppen we er nog niet mee. Want dan zit hier Gert-Jan Mulder met dus een speciale uitzending. En ook dan zal Egbert weer in de uitzending verslag doen. Kortom, 1,5 vierdaagse gekte hier bij Lou Media. Vroeger was het altijd op de tv. Ik zag net nog foto's van 2022. Dat was alweer lange tijd geleden. Het was ook zo ontzettend slecht weer. Ik hoop dat dat een beetje wegblijft voor de lopers. Maar het was altijd wel erg leuk om te doen. Nu doen we het dus op de radio en dan kunnen we ook wat leuks neerzetten. Gewoon lekker gaan luisteren al vanaf morgen vroeg hier op Lou FM. Nou, deze zal ik dan niet draaien, want die is al gedraaid, hè? Greenfield & Cook, Don't Turn Me Loose.

Ja, ik zeg het altijd en ik zeg het gewoon nog een keer. Deze muziek die blijft gewoon overeind, welke eeuw je ook zit. De oorlog met Iran trouwens heeft de Verenigde Staten tot dusver maar liefst $37,5 miljard gekost. Dat is omgerekend ruim €32 miljard. Dat zei de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth vannacht in de Senaat. Waar hij namens de regering Trump vroeg om nog eens, let wel, $70 miljard extra. Nou, dat is een hoop geld. Men Hegseth moest verschijnen voor de Senaatcommissie. Die gaat over de begroting om de oorlogsuitgaven te verdedigen. En omdat hij nog meer miljarden wil. De rekening van de oorlog in Iran, die nu zo'n 5 maanden duurt, loopt op. Eind april stond de teller op $25 miljard. En dat was vlak voor het akkoord tussen Iran en de VS over een tijdelijk staakt het vuren. Nou, we weten allemaal dat dat niet heel erg goed gegaan is. De oorlog die duurt weer voort met alle problemen, ook voor ons aan zich. Ja, en of ze de geld krijgen, ik denk het wel. Ze weten wel weer het slinks te bedenken, waardoor dit dus loskomt. Ja, en merkwaardig, want de Nederlandse influencer Samuel Onua, ze oprichter trouwens van het kledingmerk Icon Amsterdam, die is op het Griekse eiland Mykonos opgepakt voor naaktlopen. Dat melden Griekse media. Zijn broer Ruben Onua schrijft in een verklaring op Instagram dat nog onduidelijk is wat er gebeurd is. Mogelijk kreeg hij een psychose, vermoedt zijn broer. Online gaan beelden rond waarop te zien is dat een man naakt op een plein op het Griekse eiland loopt. Vanaf meerdere kanten is gefilmd hoe de man door Mykonos loopt en ook een standbeeld zwaffelt. Het gaat volgens Griekse media om een standbeeld van oud-premier Constantinos Karamanlis, waar de Nederlandse influencer met zijn geslachtsdeel tegenaan slaat. Ja, dan moet je wel echt in een psychose zijn, want anders is het gewoon niet meer goed te praten. Gewoon echt ongelooflijk. Ja, en tot slot, alhoewel ik zie hier niet zo heel veel, misschien dat dit lukt, want ik zie hier dat het geboortehuis van Hitler een politiebureau wordt. En daar is niet iedereen heel erg blij mee. Nou, ik zit hier aan een wit vlak te kijken, dus heel veel meer. Oh, wacht eens even. Zo. Ja, dit huis in het Oostenrijkse Braunau, waar Adolf Hitler in 1889 werd geboren, is dus vandaag heropend als politiebureau. De Oostenrijkse staat nam het pand 10 jaar geleden over om te voorkomen dat een trekpleister voor rechtsextremisten zou blijven. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe invulling. Ik vind het wel mooi dat er nu in het geboortehuis van zo'n extreme man als Hitler, dat daar nu een soort van recht wordt gesproken. De politie spreekt natuurlijk geen recht, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik kan er wel om glimlachen, laten we het dan maar zo zeggen. Eens even kijken naar de tijd. We hebben nog 5 minuten te gaan. Ik denk dat dit een van de laatste platen is in dit uur. Dan gaan we op voor het nieuws van 1 uur. Zullen we maar eens verder gaan we dan met Dexy. Midnight Run is altijd goed. Come on, Aline.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord doe je er een kwartier langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, heerlijke muziek van Huey Lewis en The News en Stuck With You. En daarvoor de botte schijf van deze week. Week 30 om precies te zijn van Dick Hout. Heerlijke nummer. De hele week dus te beluisteren naar, naar het nieuws van 1 uur hier op Lou FM. Dus even kijken, het is alweer 11 minuten over 1. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Nou, ik heb nog het een en ander voor je in petto. Bijvoorbeeld de modellenscout van Epstein, die is dood aangetroffen in Frankrijk. Een actrice uit de reeks van Godzilla overleden op een zeer jonge leeftijd, moet ik zeggen. We gaan het hebben over OpenAI, die nu toch echt een eigen leven gaat leiden. Kortom, we hebben nog genoeg te doen. Maar natuurlijk wordt de muziek niet vergeten zoals je dat gewend bent. Je gaat zo meteen luisteren naar Scritti, Politi en The World Girl. Of The Word Girl. En we hebben zo meteen ook nog de tune van Big Panther. Ja, dat is hem volgens mij. Ja, zeker. Wie kent hem niet? De tune van de Big Panther. Ja, we moeten hem ophalen uit de diverse muziekaanbieders online. En dan is op zich af en toe best wel lastig. Maar goed, de producer is overleden die dit nummer heeft gemaakt. Nou, ter ere van hem draaien we hem gewoon helemaal af, of niet? Gezellig.

Ja, dat was hem helemaal. En ja, je ziet het allemaal zo weer voor je. En ook al ben je er niet mee opgegroeid. Iedereen weet eigenlijk wel wie de Pink Panther is. En dan heb ik het niet over de films die gemaakt zijn, maar echt over de tekenfilm. Ja, Daniel Siat, die hiervan wordt verdacht jonge modellen te hebben gerecruiteerd voor de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein, is maandag al dood aangetroffen. De 69-jarige Siat werd onderzocht vanwege vermeende mensenhandel en was door meerdere vrouwen aangeklaagd voor verkrachting. De Zweeds-Franse modellenscout Siat werd dood aangetroffen in zijn woning in Columbus, vlakbij Parijs. Hij zou zijn overleden aan een hartstilstand. Siat werd bewusteloos in de keuken aangetroffen door zijn 28-jarige huisgenoten. Zij waarschuwden daarop de buren en hulpdiensten konden hem helaas niet meer redden. Er is een onderzoek gestart naar zijn dood. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want ja, er kleeft wel wat aan deze 69-jarige Siat. Dus wie weet is het wel een gefakte hartstilstand en komen ze daar nog achter. Ja, en toch wel triest nieuws, hè? Want actrice Kaylee Hartley is gisteren omgekomen bij een auto-ongeluk. De 19-jarige actrice speelde de rol van het dove weesmeisje Gia in de twee recentste Godzilla-films. De vader van Hartley maakte het overlijden van actrice in de gebarentaal bekend in een filmpje op social media. De actrice was doof, net als haar vader. Hartley kwam om bij een auto-ongeluk in de Amerikaanse stad Maryland. De politie vermoedt dat de auto waarin ze zat te hard reed, van de weg raakte en vervolgens een obstakel raakte. In de auto zaten 3 personen. De 19-jarige bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 3e inzittende had geen medische hulp nodig en zij overleed dus te plaatsen. En Hotler die speelde de rol van Gia in de films Godzilla vs. Kong uit 2021 en Godzilla maal Kong of keer Kong, net wat je wil. De New Empire uit 2024. En voor die laatste rol werd ze genomineerd voor de Saturn Award voor de beste jonge acteur. Nou, veel te jong dus, 19 jaar. Maar goed, we hebben niet voor het zeggen. Ik heb nu genoeg mensen gemeld, volgens mij, die overleden zijn. Dus daar begin ik vandaag maar niet meer aan. Dus we gaan toch lekker verder met muziek. En ik had hem al een beetje aangekondigd. Security Police, The World Word Girl.

Ja, in één keer zie ik de oranje lichtjes weer opdoemen. En dat betekent dat de microfoon weer open is. Ik was even me bezighouden met Facebook. Want ik moest even een melding maken dat we dus vanaf morgen een speciale, toch wel speciale uitzendingen hebben. Want we gaan veel aandacht besteden aan natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert, die zal op locatie aanwezig zijn en regelmatig verslag doen in de uitzendingen. En wij hier in de studio proberen al het nieuws bij elkaar te schrapen wat gaat over de Vierdaagse. En natuurlijk wat leuke nieuwsfeitjes, heden en natuurlijk verleden. Ik zei het al, hè? AI die een eigen leven gaat leiden. Ik vind dat toch allemaal een beetje gevaarlijk. Het is heel makkelijk als je bepaalde dingen wil laten controleren of je niet weet hoe je iets moet formuleren, dat je dan AI gebruikt. Maar het moet niet te gek worden, want techbedrijf OpenAI die zegt per ongeluk een ander AI-bedrijf gehackt te hebben tijdens een test van een nieuw model. Het model wist daarbij uit een testomgeving te breken. Nou, het was een nieuwe soort inbraak die het bedrijf Hugging Face vorige week op het spoor kwam. Het ging namelijk om een hack die volledig door een AI-model werd uitgevoerd. Wie achter de hack zat is nu duidelijk. Het was techbedrijf OpenAI. Bij het testen van een nieuw model ging het mis en brak het nieuwe model onbedoeld in op de systemen van Hugging Faces. De schade is beperkt, de ophef is groot. Want hoe kan het dat een AI-model ongevraagd een echte hack uitvoert? Nou, dit incident laat weer zien dat we gewoon allemaal nog niet weten en dat we heel erg nog in de experimentele fase zitten en dat het makkelijk is, maar het moet allemaal niet te gek worden natuurlijk, want die films dat robots het overnemen, wat betreft ons, dat is natuurlijk niet aan de orde, maar goed, er kunnen wel rare zaken uit voortvloeien als AI een beetje de macht krijgt over het internet en ons internetgedrag. Gaan we verder met muziek. En ik zei het al, we doen in het tweede uur nog een nummer van The Rubettes. En dat is Sugar Baby Love.

Uit 2006 alweer. IOS, oftewel is ook schitterend en altijd wel iemand. En dat brengt de tijd op. Eens even kijken, bijna 1:30. En nog een heel klein minuutje te gaan. En dan gaan we ook 3 platen achter elkaar draaien. Vandaag wel, morgen dus niet. En de reden is inmiddels wel bekend. Gaan we toch straks nog eventjes melden. Ja, ik weet niet of je het meegekregen hebt. Moet bijna wel, want het is eigenlijk overal wel verkondigd in alle nieuws gebeuren. Want een stel in Australië heeft een vierling gekregen. En die vierling die deelde 1 placenta. En dat schijnt ontzettend zeldzaam te zijn. En dan denk je, nou ja, dan ben je ook in 1 keer klaar. Dan hoef je ook verder geen kindertjes meer te hebben. Zei het niet dat ze al 4 kinderen samen hadden. Dus dit wordt gewoon een huishouden van 8 kinderen. En met hunzelf erbij zijn ze op 10. En als je bedenkt dat de jongste zelfs nog borstvoeding krijgt, dan ga je te druk krijgen. Dat is één ding wat zeker is. Ik moet er niet aan denken, moet ik heel eerlijk zeggen. En de koninklijke marechaussee die heeft in de afgelopen weken 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de regio Schiphol. Nou, het gaat om 2 24-jarige mannen uit Amsterdam en een 39-jarige vrouw uit Zoetermeer. De lading werd gestolen op 18 juni en daarop startte de marechaussee een onderzoek. Dat richt zich op een georganiseerde criminele groepering. Een van de verdachten die werkte bij een transportbedrijf op Schiphol. Hij speelde mogelijk informatie door aan een criminele organisatie, zo denkt de marechaussee. Nou, of dat zo is, dat zullen ze gauw genoeg gaan bewijzen. En dan gaan we het ook weer meer van horen. Ik had al gezegd, 3 platen achter elkaar. We beginnen met Queen, Bohemian Rhapsody, Wake Me Up Before You Go Go van Wham en Black or White van Michael Jackson.

Ja, Michael Jackson, ik heb je al eens eerder gezegd. Ik heb die film gezien die laatst uitgekomen is van Michael of over Michael Jackson. Gespeeld door het neefje van Michael Jackson. En die is absoluut de moeite waard. Het gaat een beetje over de beginperiode. Dus je moet niet denken dat het ook gaat over zijn pretpark, et cetera. En zijn rol met kleine kinderen die absoluut nog niet bewezen is. Natuurlijk misschien een beetje vreemd, maar goed. Het moet wel eerst bewezen worden. En de film die is, zoals ik al zei, dus de moeite waard. Lekker veel muziek, maar niet al te veel. Mooi verhaal dat verteld wordt. En als je weet dat het verhaal echt is, dan geniet je er nog veel meer van. Ja, een verzoekje van mij naar jou. En dan in de hoofdrol Ans van der Wal. Mijn moeder inderdaad, die luistert altijd trouw mee in Zutphen als ze even kan. En als ik deze opzet, weet ik dat ze dat wel kan waarderen. Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight is ook voor jullie, hè?

Ja, altijd wel een heerlijk deuntje. Je weet, ik draai hem regelmatig. Ik probeer het niet elke week te doen, anders zou het ook zo eentonig worden. Maar ik weet dat deze plaat altijd zeer gewaardeerd wordt. Tightfit dus. Goed, laten we eens even verder kijken naar het nieuws, als dat er überhaupt is om te vermelden. Want anders laten we het gewoon voor wat het is. Ik zag dat in Veldhoven op een, volgens mij een snelweg, dat daar een aantal dingen op straat zijn gekomen die absoluut niet op straat horen te liggen. Ik zal het zo meteen nog eens proberen op te zoeken. En voor de rest valt het allemaal wel mee. We zijn. Dat wou ik je nog vertellen, zeg. Ik weet niet in hoeverre dat waar is, maar ik las ergens, en het was op Facebook volgens mij, maar volgens mij was het wel door een erkend nieuwsbedrijf, dat Trump Infantino graag secretaris-generaal van de NAVO wou gaan benoemen. Laat het even tot je doordringen. Moest ik ook eventjes de tijd voor nemen. Ik hoop niet dat dit aan de orde gaat zijn, want dan zijn we echt helemaal van het padje af wat dat betreft. En ik zie veel te vieren onder de koninklijke families. Zo Deense paleis, die viert de verjaardag van Felix. Met een nieuwe familiefoto, superleuk. Prins George viert de 13e verjaardag. En hoe hij dan klaargestoomd wordt voor het koningschap. Dat duurt nog wel eventjes. Dus laat dat kind eerst lekker jong blijven. En nu die in de puberteit zit, lekker puberen. En daarna zie je vanzelf wel weer. Ik zei het al, het nieuws, het is een beetje komkommertijd. Je merkt dat je moet echt even iets gaan zoeken. Wil het interessant zijn? En ga ik zo meteen weer doen. Maar voor nu laat ik het voor wat het is. En kunnen we genieten van Shirley Bassey en Something.

Ja, heerlijk. En ook al uit de lang vervlogen tijden natuurlijk, 1970 om precies te zijn. Ja, ik moet er wel om lachen. Ik ben het stuk alweer kwijt, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het was een piloot en die bestuurde een vliegtuig. En daar zaten heel veel Argentijnse mensen in die elders gingen opzoeken. Nou, toevallig dat op dat moment net de finale bezig was tussen Spanje en Argentinië. En de piloot, of die Spaans was, weet ik niet. Maar het zou nou helemaal hilarisch zijn. Die liet de Argentijnen weten dat Argentinië de wereldbeker had gewonnen. Nou, ze konden niks meer luisteren of zien. Dus ze geloofden het ook allemaal. Het was groot feest in het toestel. Ja, tot die landen, daar van die landen moest. En er was de kater enorm groot. Ja, ik vind het hilarisch. Ik denk niet dat de Argentijnse mensen die er in het vliegtuig zaten, dat heel erg hebben kunnen waarderen. Maar dat maakt niet uit. En op de oprit naar de A67 bij Veldhoop in Brabant is een vrachtwagen 3 betonnen constructiebalken verloren. De oprit naar de snelweg zal enkele uur afgesloten zijn. De loodzware balken zaten vast met 4 spanbanden en schoten los van de vrachtwagen. Er zijn geen gewonden gevallen. Nou, het duurt even voor de oprit weer vrij is, want de verloren lading moet worden opgetakeld. En daarna moeten herstelwerkzaamheden aan de weg en de vangrail worden uitgevoerd. Nou, ik had het net al over. Ik zie hier een foto. Het is gewoon één grote puinzooi. 3 van die grote balken. Ja, dat moet wel misgaan. En ik zie dat het ook bijna tijd is om afscheid van je te nemen. Zometeen kun je luisteren naar herhaling van Ellen versus Rob. Mip McCoy op pad is op vakantie. Maar we hebben natuurlijk wel Willem Vlieger met het programma Tijdloos. Kortom, gewoon lekker blijven luisteren naar Lou FM. En morgen vooral, hè, dan gaan we echt aandacht besteden aan dus die Nijmeegse Vierdaagse. Egbert zit in Bergendal, het hoogste puntje. We hebben een prijsvraag. Je krijgt allerlei nieuwsfeiten vanuit Nijmegen. En ook actueel nieuws natuurlijk. We houden alles voor je bij. En het wordt gewoon een sfeervol leuk programma vanaf de ochtend bij Bart van Dijk tot en met 4 uur in de middag. Zeker de moeite waard om te luisteren. En als je een boodschappentas vol gevuld wil winnen, dan moet je zeker van de partij zijn. Goed, ik bedank je voor het luisteren. Ook namens Nick. Ik wens je een hele fijne dag. En wat betreft mezelf, graag tot morgen. Zelfde tijd, zelfde plek. We hebben er nog één voor je. En ik denk niet dat we die helemaal kunnen draaien. Dat is jammer, maar dat maken we weer eens een keertje goed. Meat Love en Paradise by the Dashboard Light. Dag.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Dus 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Zoorn naar Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Ja, Ellen versus Rob. Maar ja, in dit geval zonder Ellen. Want Ellen zit als het goed is ergens in Frankrijk. Te genieten met haar kinderen en kleinkinderen. En uiteraard Ivanhoe, haar man. En die is volgende week weer. Dus wat dat betreft moeten we deze week moeten we eventjes... past op de plaats maken. Dat maakt voor de rest niks uit. We komen er vanzelf van uit. Wij gaan 2 uurtjes gezellige muziek draaien. De eerste uur gewoon echt lekkere muziek. Die ja, ik en hopelijk jij ook mooi vindt. En tweede gaan we... Ja, toch even naar de musicals kijken. Waaronder aan de Moulin Rouge die helaas moest stoppen. We gaan eens eerst even luisteren. Eens kijken naar Move van Sera.

0: uit de klas.
1: Meisje uit de klas, Emma Heesters. Gaan we straks er meer over horen. Eens even kijken, wat gaan we er meer draaien? Goedemorgen van Jill Helena.

0: Ja, dat was Sunny en Jim Buckham. Nog nooit van gehoord. Ja, Jim Buckham wel uiteraard, maar Dietje kende niet. Maar goed, ik hoop dat je het leuk vond. Even toch wat nieuwsberichten tussendoor. Ik las op de krant subsidie voor raadsleden in gemeente Elburg. Nou, ik denk dat gaat wel heel wat worden. Dan zeg je, de politieke partij in Elburg ontvangen per raadslid een subsidie van €488. Het gaat om gelden die door het Rijk beschikbaar gesteld worden. €488 is niet per maand, maar op jaarbasis. Dus er blijft niet zo gek veel over in het hele verhaal. Maar goed, het is een hoe noemen we dat, een reisvergoeding. Maar een raadslid krijgt daarbij ook nog eens een keer, en dat is wel per maand, een gemeenteraadslid ben je gemiddeld tot 16 tot 20 uur per week bezig, afhankelijk een beetje hoe je kwaliteit inschat en al dat soort dingen meer. En wat kosten, wat krijgt een raadslid? Een raadslid die krijgt per maand in onze gemeente, dus onder de 40.000 inwoners, €1305,79 bruto. Dus het gaat ons wat hoor. Je zal iets van €800-900 uit overhouden. Maar ja, daar moet je wel een halve maand extra voor werken om dat te blijven. Maar goed, het is ook niet een verplichting, maar het is een roeping. Dus anders ga je geen raadslid worden. Eens even kijken, wat moet dat?
1: Als ik eerder was begonnen.
0: Simon Keijsen.
1: Geen

Nou, de nieuwe van Vrouwtje. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind er helemaal niks aan. Maar goed, ik hoorde hem voor het eerst, dus ik zal niet meer zeker meer draaien. Maar goed, ze hebben ook hele leuke liedjes. Wat dat betreft, kan er eens een keer een mis erin zitten. Eens even kijken, wat hebben wij nog voor informatie? Ja, wij zagen eigenlijk dat Oekraïne behoorlijk bezig was in Rusland. En die heeft de grootste Russische webshop geraakt. Ondernemers wanhopig. Oekraïense drones hebben in de afgelopen dagen distributiecentrum van het Russische bedrijf Wildberries aangevallen. Dit is de grootste webshop van Rusland te vergelijken met Bol. In deze video, dus dat zal allemaal wel. De omzet van het hele verhaal van de Wildberries of Wildberries is op jaarbasis in 2024 35 miljard dollar. Dus het is een gigantisch opverhaal. En ja, nou goed, die hebben toch een beetje een probleempje als hun magazijnen geraakt worden. We gaan het rustig af. Wie is uiteindelijk, dat ben ik even aan het zoeken gaan. Wie is uiteindelijk geen ogenblik de eigenaresse van Wildberries? Dat Tanya Kim, die is getrouwd met een Russische magnaat. En ja, ze is inmiddels de eigenaar van Wildberries. Wordt vaak omschreven als de Russische tegenhanger van Amazon. Dan is luister of Samantha Steenwijk er wat mee kan. In mijn armen.

Ja, dat was Dicht bij mij, Sabine. Een meisje wat op de gitaar speelt. Dus ik ga een ander meisje horen die op de gitaar speelt. Dat is Annemarie. Maar ja, Ellen is hier niet. Maar anders hadden we gegarandeerd gepraat over het nieuwe seizoen BNB voor Liefde. Stad met 500.000 minder kijkers dan normaal. Ik weet niet wat de reden van is. Misschien de tijdstip. Ik weet het niet. Maar goed. Afgelopen maandag, gisteren, hebben 908.000 mensen gekeken. Waarvan ik en mijn... Of nee, ik moet anders zeggen. Mijn partner en ik gekeken hebben. En we gaan dus denk ik even over horen. We gaan eerst eventjes luisteren. Eens even kijken. The Sun Went Down.

0: Se salavi, baby.
1: Ja, BNB vol liefde. Er zijn als het goed is, hoeveel zijn er eigenlijk? 8 kandidaten. Kandidaat Caroline, 67 jaar uit Estepona uit Spanje. Dan hebben we Timothy, 40 jaar Ibiza, Spanje. We hebben Elina, 37 jaar, Palm Beach, Aruba. Die heb ik niet gezien volgens mij. Paul, 62 jaar, Fidredres in Spanje. Dan hebben we Iris, 50 jaar, Barcelona uit Spanje. En Thomas, 36 jaar, Denia uit Spanje. Er zijn wel een heleboel mensen uit Spanje. Nisha Tara uit Frankrijk. En Fred van Bonaire, een leuke kerel trouwens. Het gaat best wel wat worden met die meneer. De twee in ieder geval die wij gezien hebben, of gisteren eigenlijk gezien hebben, dat was inderdaad Caroline en Timothy. En verder volgens mij, ja, dan hebben we uiteraard man uit Bonaire gezien. En misschien dat wat gaat worden. We gaan eens even luisteren. Something Perfect. Zeggen we dat goed? Ja, Something Perfect.

Ja, en BNB Vol Liefde 2026 is inderdaad gisteren maandag begonnen op de 20e. En dat gaat 8 weken door, van maandag tot en met donderdag. Dus 4 afleveringen per week. En het begint allemaal rond 21:55 op RTL 4. Nou, veel geluk ermee. Ik vrees dat ik het ook een beetje moet volgen, want ook Ellen zal er vaak over praten. Dus wat dat betreft, verheug ik me er eigenlijk wel op. Maar eens even kijken, hij is van mij. We kennen hem nog van een maan.

Ja, dat was inderdaad Maan en Chris Cross. Hij is van mij. Eens even kijken hoor. Gaan we nog even wat buitenlandse politiek bespreken. Donald Trump is in het openbaar uitgejouwd en uitgefloten. Hij zal toch een president wezen. En eigenlijk overal waar je komt, word je uitgejaagd. Dan moet je erg vreselijk moe zijn, denk ik. Dus even kijken, een aantal momenten waar hij inderdaad uitgejouwd is. De 38-jarige conservatieve politieke action conference 10 februari. Daar is hij uitgejouwd op het moment dat hij aangaf dat Ron Paul niet verkozen kan worden. Volgende is de hele moeilijke term allemaal, maar in ieder geval in het conservatieve. Wat zeg ik daar allemaal? Zegt in verband met dreiging van ISIS is die uitgejouwd. Uitgejouwd tijdens toespraak op de Felle Fotter Summit in Washington. Nou, zo gaan we eigenlijk achter elkaar door, denk ik, in het hele verhaal. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, die man die heeft gewoon, buiten dat hij een ijzeren harnas heeft, maar hij gaat ook gewoon door. En volgens mij moet hij hartstikke doof wezen. Want het uitjouwen, dan moet je toch ook kunnen horen. Maar goed, als je doof bent, is dat voor de rest geen probleem natuurlijk. We gaan luisteren naar Light Over You.

Dat was Shake It Off van Taylor Swift, de Amerikaanse zangeres die een wereldtour gemaakt heeft. Die wereldtour, Eratour, bracht 2 miljard dollars op. Dus wat dat betreft. Maar daar draai ik hem eigenlijk niet voor. Ik vind wel een leuk stukje gevonden. Taylor Swift werd een keer uitgenodigd door de Graham Norton Show. En ze werd ook als laatste toegevoegd aan de gastenlijst die er zaten. En ja, ik lees gewoon even voor. Tijdens een optreden in de Graham Norton Show in oktober 2025... om haar album The Life of a Showgirl van Taylor Swift te promoten... toonde Taylor Swift haar guldheid tegenover haar medegasten. Graham Norton vertelde in een interview dat... omdat Swift op het laatste nippertje aan de volle line-up werd toegevoegd... het productieteam overwoog om andere gasten te schrappen in plaats van haar. Swift weigerde dit al resoluut en stond ervoor dat die niemand zou mogen wijken. Dus dat is op zich maar wel meer van dat soort verhalen. Hoor. Want ze is in Amsterdam ook de ere toe geweest. En daar heb ze ook een heleboel geld gegeven aan... wat was het ook weer? Het Hege Leger des Heils en aan allerlei andere... instantie die geld nodig hadden. En dat betreft is volgens mij behoorlijk barmhartig. We gaan eens luisteren naar Miss Montreal. En eens even kijken. Wat staat er nou? Sjolen? Nee, we gaan. Get It Right, Lies Ilsa de Lange.

We hebben het even over Taylor Swift, maar er zijn nog wat rijke mensen, artiesten en zangers. Om even een idee te geven, de rijkste artiesten en zangers zijn de top 10. Jay-Z met 2,8 miljard, Taylor Swift met 2 miljard, Rihanna met 1 miljard tot 1,4 miljard, Beyoncé met 1 miljard, Paul McCartney met 1,3 miljard. En Madonna met 850 miljoen. Nou, die is dan afgelopen WK is iets gelopen. Want ze mochten de halftime show doen samen met volgens mij met Rihanna. Maar goed, dat betreft is de wereld toch een beetje oneerlijk verdeeld. Dus even kijken, we hebben nog 4 minuutjes. En daar gaan we niet helemaal lekker. Dus we gaan eerst eventjes... We gaan wel naar 4 minuten. We gaan eruit met... Mag ik naar je kijken? Nee, toch niet. Ja, mag ik naar je kijken? Goed zo. Dan gaan we deze doen.

0: Ja, dat was hier een oudje van 1995.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging een kwartier. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Ja, goedenavond. Voor de tweede uur, althans, Ellen versus Rob. Alleen Ellen is dit moment heerlijk in Frankrijk aan het vakantie vieren met de kinderen, de kleinkinderen, et cetera, et cetera. Dus die genieten ervan, die ze volgende week weer. En wij gaan een uurtje, ik heb al aangegeven het eerste uur dat ik het tweede uur, dus dit uur, een beetje ga praten met betrekking tot musical informatie, et cetera. Dus wie weet, maar we beginnen met Apple de Darby.

Ja, en waarom April Darby, zou je zeggen? Maar dat was een van de hoofdzangeressen van de musical Moulin Rouge. En kom ik zeker even op terug. Maar iedereen weet inmiddels dat de Moulin Rouge plotseling heeft moeten stoppen vanwege een beetje water. We gaan even hun liedje Welkom to the Moulin Rouge spelen. En dan laat ik even weten hoe of wat.

0: Ja, dat was allerlaatste van de Moulin Rouge in Nederland. Afgelopen vrijdag is daar een ongeluk met de sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater ontstaan. Waardoor alle decorstukken, et cetera, nat waren geworden. En die konden ze niet meer herstellen. Ze hadden nog 2 weken te draaien. Maar goed, het is spijtig. En degene die een kaartje hadden gekocht, ja, die zullen ongetwijfeld een kaartje het geld terugkrijgen. Of misschien dat ze wel een volgende musical gaan. En Juliette of zo, die gaat nu in. Althans niet in, maar goed, die gaat gebouwd worden. En dat ze deed. En ik heb inmiddels begrepen dat ook. Want première en Juliette niet in gevaar is vanwege de waterschade in Beatrix Theater. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf een ervaring met een sprinklerinstallatie gehad. En dat was bij het pand waar wij zitten, bij Weber. Daar zit in elke verdieping zit er een sprinkler. En er was een monteur die was op een maandagochtend bezig om filters te vervangen in de pronters, de beneden in het gebeuren waar alles staat. En hij trok de filter uit en ja, had vergeten de leiding dicht te zetten. Dus binnen, binnen 10 minuten stond er gewoon 20%, 20 centimeter water in de pronto. Dus wat dat betreft, dat is iets aan te houden. Dus ik kan me ook voorstellen dat hier in het Beatrix Theater best wel wat schade is. We gaan iets een hele oude horen en dat is Do Re Mi. Van The Sound of Music.
1: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read.

nieuws van de pers. De Michael Jackson musical komt naar Nederland toe. Hij draait in Londen, Australië, Hamburg. En alle scores weer gebroken. En uiteindelijk verwachten we de producent, dat is de Stage Entertainment Group. De producent brengt de voorstel dan in het nieuwe theaterseizoen 2027-28. Nou, eventjes Michael Jackson luisteren. Dan gaan ze even naar een trailer luisteren.

Nou, heel snel eventjes was dat, maar ik vreug me er wel op. In seizoen 26-27 gaat hij op de podium staan. Dus ik probeer zodra er wat duidelijkheid is weer meer informatie te geven. We gaan eens even een lekker luchtig muziekje draaien. Ken je nog John en Olivia, oftewel Olijfje? Summer Nights.

Nieuwe gastleden, guestleden. Aangekondigd voor 101 Dalmatier, de musical. Daar heb ik inmiddels kaartjes voor, inderdaad. Die gaat van oktober gaat die draaien. En wie zit in de cast? Joey Schalker. Bente van der Brand. Jip Bartels en Pepijn van den Berg. Maar er zit ook in, die is al eerder bekendgemaakt, Kim Lian van der Meij, Anouk Meijs en Christine Carion. Ik denk dat het een hele leuke musical gaat worden waar we best wel wat van genieten. Tik Tik Boom gaat er ook komen. Laten we eens even luisteren naar Green Green Dress.

Green Green Grass van Tic Tac Boom. Eens even kijken hoor, wat wij... ja, wel een leuk verhaaltje. Ik heb 2027 hebben we een heleboel, dus niet dit jaar, maar volgend jaar, hebben we een heleboel nieuwe musicals die op gaan komen. Ik noem maar even een paar. Beatrix de musical, Dark Ride, De Verbouwing, Dolly Dots de musical, Flodder de musical, Hugo de Grote de musical, Huisgenoten, Kikker is Kikker, Annie M. Schmid, Lang leven Annie N. G. Schmid. De Michael Jackson musical waar ik net over gehad heb. De Partisanen, de musical, Populisme. De Bodyguard, een nieuwe, die gaat zeker ook een hele goede worden wat dat betreft. Titus en Fien, de musical revue. En Willy Alberti, nou goed, voorlopig in 2027 is het genoeg te zien. Dus even kijken, wat gaan we doen? We gaan het heel iets raars doen. We gaan gewoon de drie biggetjes draaien.

Nou, geweldig. Ik vond een beetje tegenvallen pas op de drie biggetjes. Ik dacht dat het drie biggetjes van K3 was. Maar dat is niet zo. Maakt ook niks uit. We gaan gewoon even door. Ik ben even verder gaan kijken op de Musical News. En ja, misschien wel leuk. Audities. Kinderen gezocht voor de rol Fletcher in The Bodyguard. Die in 2017 ergens gaat lopen. Er worden inderdaad... Het gaat om de rol van 9-jarige kind van Rachel Maron, die in de voorstel wordt gespeeld door Gaia Aken. Gezocht worden kinderen van dezelfde kleur, et cetera, die hem kunnen invallen. Want ja, het blijkt gewoon dat die kinderen niet altijd mogen spelen in alle musicals uiteraard, qua tijden, et cetera. Dus mocht je wat willen wezen, eventjes naar, even kijken, oh god, dat is een heel term, naar pages.inthepicture.com@Fletcher. En anders ga je even een musical web. Dat zie je het een en ander ook. Ik ga eens even kijken. Ik ga gewoon eens even naar mijn oude vriendin Pia Douwes.

Ja, luisteraars, we zijn er weer langzamerhand uit. Ben is inmiddels binnengekomen van Stemloos en Love Songs. Toch, Ben? Ja, we gaan ook Love Songs dingen. Dus wij gaan er langzamerhand uit. We stoppen eigenlijk, of we eindigen eigenlijk met The Bodyguard. Die tweede helft 2027 gaat komen. Ik wil toch even de cast, want er zit wel een behoorlijke cast in. Ik weet niet of je ze allemaal kent, maar Rachel Maron, Nicky Maron, Frank Farmer. Gaia Aakman, Numidia, Dorian Bindels, Jules Averij, James Matthew en Nina Rai. Vooral die Gaia Aakman is vreselijk goed. Dus even kijken, ik stop gewoon met I Wanna Dance. Hoe is de Whitney Houston met de Bodyguards? Even kijken, ja. Oh.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen.

denken. Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan,

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, die Willem Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. We begonnen met de ladingschijf van deze week, met allemaal het jaar 1976. The Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Ja, de eerste hitnoteren die ze hadden in de Nederlandse top 40. En het zou een hele grote hit worden voor de Manhattans. En terecht, want het is een hele mooie plaat. Dat is makkelijk zat. Maar we gaan vandaag lekker doen. Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 18 juli. En alle andere muziek, nee, dat is geen andere muziek meer. Nee, want alle muziek die heeft betrekking op de datum van vandaag, 18 juli. En omstreeks kwart voor het zeven gaan beginnen aan de top 40. Toen het uitgezonden bij Radio. Bij Radio Veronica toen? Ja, denk het wel. Op 18 juli. Want het was de top 40 ook op zaterdag. 18 juli 1976.

Nou ja, dan maar Indian Summer. En geen sunglasses, nee. Ik wist ook niet dat het... Volgens mij heb ik hem al eens een keer gedraaid, maar... Ja, dat ik helemaal weer vergeten ben dat het heel veel gepraat is. Ja, makkelijk zat. Maakt niet uit. We gaan verder met Dion Dimucci. Want die is vandaag jarig en die wordt vandaag 87 jaar. Heb ik dat helemaal goed? Ja, dat heb ik helemaal goed, Willem. Ja, en Dion Dimucci, ja, die dat samen toen op met Buddy Holly. En ook door Richie Valens in Big Bopper in de Winter Dance Party, waar het ongeluk gebeurde. Hij was een van de jongens die toen ook in die met die bus mee ging, maar

Ja, hij moest. Hij kon wel mee met de vliegtuig, maar dat kostte $36. En dat vond hij te veel. Dus hij is met de bus meegegaan. En hij mag vandaag dus nog 87 jaar worden. Dion met Run Around Sue.

Hidori neemde nog een van Dion en de Belmonts. I Wonder Why. In Pedowine in East Fife in Scotland wordt op 18 juli 1938 Ian Stewart geboren. Even de microfoon eens uitzetten, want dan kan ik mezelf beter horen op het oor. Zijn leven is hij bevriend geweest met de Rolling Stones. Hij is als pianist te horen op de bodemopname van de groep. Want er is verder niet. Maar hij is vooral hun loyale en hun road manager. Ian Stewart, overleed op 12 december 1985, 47 jaar oud. Road manager, dus alles klaarzetten en weet ik veel wat. En met de vrachtwagen rijden van het ene concert naar het andere concert. Ja. Waiting on a Friend, de Rolling Stones.

Hang on a Friend van de Rolling Stones. En ja, de Rolling Stones. Met de nieuwe LP staan ze ook nummer 1 in de LP top 50 in Nederland. Ja, Foreign Tongues, de Rolling Stones. Nieuw binnengekomen op nummer 1. Ja, onbegrijpelijk. Ja. Op 18 juli 1953 neemt de 18-jarige Elvis Presley voor nog geen $4 bij de Memphis Recording Service de liedjes My Happiness and That's When Your Heartaches Begin op. Deze opnames zijn een cadeautje voor zijn moeder. In 1990 wordt de plaat bij een oud schoolvriendje van Elvis Presley op zolder teruggevonden. In augustus 1990 verschijnt My Happiness op het album Elvis The Great Performance. My Happiness van Elvis Presley beleeft op 3 augustus 1990 in de avondspits zijn Nederlandse radio première. Laten we alle A en B kanten draaien. Ja, My Happiness. En we beginnen met That's When Your Heartaches Begin. Elvis Presley.

My Happiness, dus de allereerste single die Elvis opnam. Ja, op 18 juli. En dat was op 18 juli 1953, speciaal voor zijn moeder. En over Elvis gesproken, Jack de Nijs, alias Jack Jersey, wordt op 18 juli 1941 geboren in Chimali, een kampong bij Bandung in Indonesië. Hij begint zijn muziekcarrière in de jaren 60 als producer-componist. In 1970 maakte hij zijn eerste single en die gaat over Sophia Loren. En ja, dat werd een hit, maar onder de naam Jack de Nijs is dat. Als hij eens voor de grap Elvis Presley imiteert, krijgt Jack de Nijs van de Radio Veronica discjockey Wil Luikinga het advies met die stem een plaat op te nemen. Dit wordt I'm Calling, dat hij onder de naam Jack Jersey uitbrengt. Deze single bereikte de 13e plaats in de Nederlandse top 40. Daar is succes volgt onder meer In the Still of the Night, Papa Was a Poor Man, Rub It In, The Blue Brown Eyed Lady, Sri Lanka, My Shangri-La. En Jack de Nijs overleed op 26 mei 1997 aan slokdarmkanker. Hij mocht 55 jaar worden. I'm Calling, Jack Jersey.

Love Letters in the Sands van Pat Boone. En Pat Boone wint op 18 juli 1953 Ted Mack's Amateur Hour. Deze talentenjacht wordt elke zondagavond door de Amerikaanse omroep NBC op televisie uitgezonden. En elke aflevering van Ted Mack's Amateur Hour duurt een half uur. Ja, we gaan naar een jarige vandaag. Hij wordt vandaag 78 jaar. We hebben het over de drummer van The Golden Earring, Cesar Zuiderwijk. Hij wordt vandaag dus 78. We gaan naar de eerste hit van eerste echte hit, nummer 1 hit van The Golden Earring. Dang, dang, dikkie, dikkie, dang, dang, dang.

Ja, ik zat zo net te denken, dan draai je wel deze plaat, dang, dang, diggy, diggy, diggy, dang. Ja, 1968. Maar toen zat César Zuiderwijk. Die zat nog helemaal niet bij de Golden Earring. Nee, die zat toen bij Living Blues of zoiets. Ja, die zat hij bij, maar hij zat nog heel niet bij de Golden Earring. Ik had een andere plaat moeten kiezen, maar ja, het maakt helemaal niks uit. Maar het is wel muziek van de Golden Earring. Ja, we gaan naar een ander. Waar gaan we naartoe, Wim? We gaan naar... Ik had wat klaarstaan. Oh ja, in gedachten. Matt Reeves, die is vandaag ook jarig. Die wordt vandaag 85 jaar. Matt Reeves van Matt Reeves en de Vandellas. Gisteren ook een plaat van gedraaid. Maar zeg meer is gehad. Zoals deze, Heatwave.

Manuel, goodbye. Single uit het jaar 1983, gezongen door Audrey Lenders. Was dat niet bij Dallas of Dynasty? Een van die twee, dat was zo, ja, een van die twee waar ze meespeelde, Audrey Lenders. Oftewel Audrey Hamburg. Hamburg, wat ze van. Wat haar echte naam is. Maar vandaag was ze. Is ze 70 jaar geworden? Ja. We gaan naar 1963. De Beatles beginnen op 18 juli 1963 in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen, aan de opname van hun tweede LP, With the Beatles. You Really Got a Hold on Me van Smokey Robinson is de eerste track die op de band wordt vastgelegd. I Wanna Be Your Man is op 12 september 1963 het laatste nummer dat wordt opgenomen. Op 17 oktober 1963 wordt de laatste hand gelegd als de Beatles nog enkele gitaarpartijen van You Really Got a Hold on Me toevoegen. With the Beatles wordt op 22 november 1963 uitgebracht. Ik heb gekozen voor It Won't Be Long van diezelfde LP, The Beatles.

0: Billy J. Kramer en de Dakotas met From a Window. En op de 21ste verjaardag van hun gitarist Robert McDonald, 18 juli 1964, schijnt bij Parlophone Records een nieuwe single van Billy J. Kramer en de Dakotas. Het is From a Window, een compositie van John Lennon en Paul McCartney. Dus ja, van de Beatles. Twee keer achter elkaar. Maakt niet uit. Op 23 juli 1964 komt deze single binnen in de Britse hitparade. From a Window bereikt de 10e plaats. Het is de 4e keer dat Billy J. Kramer en de Dakotas en Lennon McCartney liedje de Britse hitparade inzingen. De eerste drie zijn Do You Want to Know a Secret, Bad to Me en I'll Keep You Satisfied. En volgens mij hebben de Beatles deze niet opgenomen. Tenminste, ik heb gekeken bij de muziek van de Beatles, maar er stond die niet tussen From a Window. Maar ik kan het verkeerd hebben, dat is makkelijk zat. Wat gaan we doen? We gaan naar 1964. Ja, dat moet kunnen. Op 18 juli 1964 is in het Casino van Knokke de finale van het jaarlijkse liedjesfestival. Voor het eerst in het zesjarig bestaan van dit Belgisch festival wint Nederland. De zangeressen Shirley Swerdes, Ilonka Biluska, Treya Dobbs, Rita Hovink en Willeke Alberti winnen namens Nederland van de Belgische ploeg. Dus wat daar gaat, ja, hey. We gaan, want dat was 1964, was een succesvol jaar voor Willeke Alberti. Ja, de winter was lang en deze, mijn dagboek.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Ja, dat was Willy Calbetti. En we gaan eruit met Eric Weisman. Met de Dueling Banjos. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom bij welkom terug bij Tijdloos. Na 3,5 minuten reclame. Jeetje, wat veel. Maar ja, dat zal wel horen. Bij andere programma's is het nou zoveel. Maar bij mij is het altijd 3,5 minuten. Ik vind het... Maar ja, vooruit. Het is voor het goede doel. Dat mag je zat. Maar nou ja, vooruit. Maakt niet uit. We wonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag uitgezocht door Marcel van Est. En die zocht uit Times Were When. De allereerste single. Of nee, niet de allereerste single. Maar in ieder geval de allereerste single van de Cats. Wat een echt grote hit werd. En ja, het was ook de allereerste song die de Nederlandse top 40 haalde, waar Piet Veerman de leadzanger was bij de Cats. En daarna begon het succes. Ja, mag je het zat. Times Were When, hele mooie plaat. En toenertijd geschreven door Neil Crimshaw. En daar staat op de LP de Cats uit het jaar 1968. Ik heb ook een keuze gemaakt op diezelfde LP. En dat is Lies van de Lewis & Clarks. Lewis & Clark Expedition is het eigenlijk. Maar in ieder geval Lies, die zijn de Cats wederom.

uit het jaar 1964, I Understand. En Adam Vedis op 18 juli 1964 de gastpresentator van een zomersaflevering van het televisieprogramma Thank Your Lucky Stars op de commerciële omroep ABC. Hij laat opnames zien van Freddy in the Dreamers, The Mercy Beats, The Interns, The Paramounts en Sandy Shaw. Ik heb gekozen toch voor Adam Vedis zelf, ja. A Message to Martha.

I Thought I Love van de Bobby Fuller 4. En in Los Angeles wordt op 18 juli 1966 de Amerikaanse zanger Bobby Fuller dood in zijn auto gevonden. De politie denkt aanvankelijk aan zelfmoord. Later zijn aanwijzingen dat hij is vermoord. Overgoten met benzine is hij in zijn auto gelegd. 6 maanden voor zijn dood heeft Bobby Fuller een hit met I Fought a Law, een single van zijn groep The Bobby Fuller 4. Dit liedje is geschreven door Sonny Curtis van The Crickets, weet je van Buddy Holly en The Crickets. Bobby Fuller mocht 22 jaar worden. De daders zijn nooit gevonden. Bij Capitol Records wordt op 18 juli 1966 God Only Knows van de Beach Boys op single uitgebracht. Dit is een van de tracks op hun album Pet Sounds dat op 16 mei 1966 is verschenen. De Beach Boys hebben God Only Knows in maart 1966 in de Western Recorder Studios in Hollywood opgenomen. God Only Knows komt als single op 13 augustus 1966 binnen in de Billboard Top 100. Hij blijft op de 39e plaats steken. In Nederland doet God Only Knows het beter. In de top 40 bereikt deze single van de Beach Boys de 11e plaats. Terwijl voor velen toch dit een van de beste platen aller tijden is. God Only Knows.

Trial in Love van Oscar Harris en de Twinkle Stars. En die komen op 18 juli 1970 binnen op nummer 16 in de Nederlandse top 40. En over de Nederlandse top 40 gesproken, maar dan die van 18 juli 1976. Die begint gewoon na de klok van 7 uur. Want ja, er zijn heel veel dezelfde platen en hier stijgen ze maar twee plekken. Dus ik ga gewoon een uurtje muziek draaien van de top 40 van 18 juli 1976. Maar in ieder geval, Trial Little Love van Oscar Harris van de Twinkle Stars. Kom op 16, 18 juli 1970 op nummer 16 binnen in de Nederlandse top 40. Op de B-kant staat I Didn't Wanna Listen. Beide liedjes zijn gecomponeerd door hun zanger Oscar Harris en hun toetsenist Frank Smit. Het is gewoon Nederlander, Willem. Frank Smit heeft deze single ook geproduceerd. Trial Little Love bereikt de vierde plaats. En we gaan naar een van de mooiste platen van de Golden Earring. Want op 18 juli 1970 komt Back Home van de Golden Earring binnen op nummer 18 in de Nederlandse top 40. Het is een aardig verjaardagscadeau voor de 22e verjaardag van hun nieuwe drummer César Zuiderwijk. Back Home is de eerste single van de groep waarop César Zuiderwijk te horen is. Heb ik het al weer gezet vorige uur. Hij is de opvolger van Steve Warner, die de groep heeft verlaten. Steve Warner heeft slechts kort bij de Golden Earring gespeeld. Hij is 1969 alleen te horen op een single Another 45 Miles. Sinds Another 45 Miles heet in de Golden Earrings... Heet in de Golden Earring... Earrings Golden Earring, ja... Steve Warner is op zijn beurt de opvolger van Jaap Egmond. Die heeft de Golden Earring begin 1969 verlaten om producer te worden. Is toch ook wel goed terechtgekomen. Back Home van de Golden Earring staat vanaf 22 augustus 1970. 5 weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ja, yeah, Back Home.

Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry. En ze treden op 18 juli 1975 in het Lyceum in Londen. De groep speelde onder meer I Shot the Sheriff, Get Up, Stand Up en No Woman, No Cry. De opnamen hiervan verschijnen op het album Live. Dat voor de grote doorbraak van Bob Marley en The Wailers in Europa zorgt. En ja, de leden van de Sly en de Family Stone worden op 18 juli 1972 gearresteerd nadat de politie bijna een kilo marihuana in hun camper heeft gevonden. Ja, zou dat dan de hele familie zijn? Dan is dat meer een familieaangelegenheid. Ja, oftewel een family affair.

De Stars on 45, more stars. Ja, dan ABBA hits. En Stars on 45, volume 2, komen op 18 juli 1981. De Billboard Top 100 binnen. Evenals Stars on 45 bestaat, is voornamelijk uit een medley van Beatle-liedjes. Maar in Nederland komen we 18 juli 1981 more stars van Stars on 45 binnen in de Nederlandse top 40. Op deze single zingt de 19-jarige Haagse zangeres Claudia Hogendoorn een medley van ABBA-hits. Zij doet zowel de stem van Frida Lyngstad als die van Agnetha Veldskog. Op meer op More Stars zingt Claudia Hogendoorn, SOS, Bang a Boomerang, Money Money Money, Knowing Me Knowing You, Fernando, The Winner Takes It All en Super Trooper. More Stars van Stars of 45 bereikt de vierde plaats. Claudia Hogendoorn doet in 1984 mee aan het Nationaal Songfestival. Ze zingt Dans Je Leven Lang, geschreven door Rob en Ferry Bolland, en Nooit Vergeten, een liedje van Bob Spierenburg. Haar bijdragen eindigen op een 9e en 10e plaats. Maar ja, de voorronden worden gewonnen door de Volendamse Maribel. En zij gaat in 1984 naar het internationale finale van het Eurovisie Songfestival met Ik hou van jou, ja. We gaan naar de hit uit Vlaanderen naar het jaar 1981. Werd dus nummer 1 op 18 juli 1981. Keith Marshall met Only Crying.

Nummer 1 op 18 juli 1966 in Vlaanderen. Crispin St. Peter met The Pied Piper. En op 18 juli 1964 stond deze plaat nummer 1 in Amerika. The Ragdoll van The Four Seasons.

Ragdoll van de Four Seasons, of Frankie Valli in de Four Seasons, maar dat zei ze toen nog niet, nee. Maar die hadden heel wat grote hits in Amerika in de jaren 60. Heel veel nummer 1 hits. Maar ja, heb. Over nummer 1 is gesproken. De laatste nummer 1 is die we gaan draaien. Ja, volgende uur nog één, maar die staat op 18 juli 1965, nummer 1 in de Radio London Fab 40. Dat is de single van The Yardbirds, The Heart Full of Soul. Die werd dus nummer 1. En na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 18 juli 1976.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
4: U hoort het bij Tijdloos.
3: U hoort het bij Lou FM.

Ja, we gaan lekker beginnen met de tijdloze 40, de top 40 van 18 juli 1976. En we gaan beginnen met nummer 39 in de lijst. Een nieuwe single van Emmylou Harris met een hele lange titel. I really had a ball last night. Feeling single. Seeing double. Ja. Emmylou Harris.

Dit is de nieuwe binnenkomer deze week. Emily Harris. I really had a ball last night. Feeling single. Seeing double. Ja, nieuw op nummer 39. We gaan naar nummer 35. Wederom een nieuwe binnenkomer. Vorige uur hebben we er ook al muziek van gedraaid. We hebben het over Jack Jersey met zijn nieuwe single. After Sweet Memories.

After Sweet Memories van Jack Jersey, nieuw op nummer 35. En we gaan naar nummer 30, wederom een nieuwe binnenkomer. My Resistance is Low van Robin Starstedt. Komt een hele muzikale familie van zijn broer. Dat is Peter Starstedt. Je kent wel van Where Do You Go To, My Lovely. En hij heeft nog een andere broer, dat is Eden Kane. En die is bij Tijdloos is hij bekend om met zijn single Boys Cry. Dat was een hele grote hit in Engeland. Niet in Nederland, maar wel in Engeland. Ja. Maar Robin Starstedt, ja, dat is de jongste van de familie. En ja, die heeft dus in 1976 een single gemaakt. My Resistance is Low. Nu nieuw op nummer 30.

My Resistance is Low van Robin Starstedt. En ja, van zijn broers vind ik dat persoonlijk mooi. Maar ja, vooruit, maakt niet uit. Nieuw winnen op nummer 30. Maar de nummer 27. Avant de nous, dear adieu. Op zijn Frans. En heet het dan ook op zijn Frans? Jean Manson? Denk het wel. Ik weet het niet. Nieuw op nummer 27.

Ja, adieu. Nieuw op nummer 27, Avant de Nous, Dear Adieu van Jean Manson. We gaan naar nummer 26, stijgend van 32 naar nummer 26. Gewoon lekker. Hollands, Ay Dolores van Rita Hovink.

Ja, neem een Nederlander wens. Ai de Lore van Rita Hovink, van 32 naar 26. Van Rita Hovink gaan we naar het hoge noorden. We gaan naar Sundown, duo afkomstig uit Groningen. Met, One Morning in May. Stijgen van 28 naar 20. En het is zo'n mooie plaat, maar je hoort hem zo weinig.

geschreven door een andere Groninger, Peter Schaap. Die weet wel adem in adem. One Morning in May, Sundown. Stijgend in de tweede week van 28 naar 20. We gaan naar nummer 18. Wederom een nieuwe binnenkomer. The Real Thing met You to Me Are Everything.

Ja, toch een heerlijke single van The Real Thing. You to me are everything. Nieuw op nummer 18. En vorige week binnengekomen op nummer 24. Nu doorstijgend naar nummer 15. The Classics met Sunshine Baby.

0: En ook een heerlijke single van de classic Sunshine Baby. Stijgend in de tweede week van 24 naar nummer 15. We gaan naar nummer 13.
1: De klapper van de week.
0: Ja, geen ongeluksnummer voor Full House, Standing on the Inside. Maar ik wil even wat voorlezen, want Standing on the Inside van Full House komt op 18 juli 1976 binnen door nummer 13 in de Nederlandse top 40. De single bereikt ja, dat hoort u volgende week wel. In de week van 10 juli 1972 is Standing on the Inside van Full House de alarmschijf bij Veronica Omroeporganisatie. In de top 40 exemplaar van deze week schrijft Robert Briel, Frank Kramer, de rapper linksbuiten van de voetbalclub Telstar, slaat met Full House zijn vleugels uit. Al enige tijd loopt hij rond met het idee om voor de aardigheid een groepje op te richten. Hij heeft een aantal vrienden, Anneke, Cor, Wilma en Bob, om zich heen verzameld en stapt naar de platenmaatschappij CBS. Na overleg met producer Albert Hol wordt het liedje Standing on the Inside van Niels Sedaka uitgekozen. In de nationale hitparadekrant van 30 juli 1976 wordt beweerd dat waarschijnlijk niet één van de leden van Full House daadwerkelijk zingt op Standing on the Inside. Wanda Stellaert, Titia Dekker, Bonnie Sinclair, Sandra Remer en José van Weideven zouden de vocalen voor hun rekening hebben genomen. Of het waar is, ik heb er nog niet veel over gehoord. Als die plaat gedraaid wordt, maar het maakt niet uit. Full House, Standing on the Inside.

hoogste nieuwe binnenkomen deze week in de top 40 van 18 juli 1976. Standing on the Inside van Full House. Nieuw op nummer 13. En stijgend van 17 naar nummer 12. Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where Your Music Takes Me.

I Go Where Your Music Takes Me van Jimmy James en de Vagabonds. Ja, in de vierde week van 17 naar nummer 12. En in de tweede week stijgen van 20 naar nummer 10. Bonnie Sinclair en Ron Brandstede met Dr. Bernhard.

Hoorde bijna van Bonnie Sinclair. De tekst, Nederlandse tekst is van Peter Koelewijn. Het origineel is van Jo Dolan. En dan heet het Sister Mary. We gaan naar... Waar gaan we naartoe, Willem? We gaan naar... naar nummer 7 in de lijst. Stijgen van 10 naar nummer 7. Neil Diamond, If You Know What I Mean.

If You Know What I Mean van Neil Diamond. In de derde week van 10 naar nummer 7. En in de vierde week een plaatsje winst van 6 naar nummer 5. My Sweet Rosalie van Brotherhood of Man.

kleine lieve hondje. My Sweet Rosalie van The Brotherhood of Man. Van 6 naar nummer 5. En van 15 naar nummer 4 stijgend. Ja, 11 plaatsen winst. Jesse Green. Hij gaat hard. Nice and slow.

Night and Slow van Jesse Green. Ja, van 15 naar nummer 4. En nummer 3 slaan we over, want die zakt van 2 naar nummer 3. Maar die kennen we al 70 jaar. Blueberry Hill van Fats Domino. En we gaan naar nummer 2. Show Me The Way van Peter Frampton in de zesde week. Van 4 naar nummer 2.

0: Ja, dat was in ieder geval Show Me The Way van Peter Frampton. Hij stijgt naar de tweede plek. En dan heb ik hem oneindig gezongen. Heb ik die lijst weggetikt. Maakt niet uit. In ieder geval in de zesde week van 4 naar nummer 2. En ja, wie weet wordt hij nog van nummer 1. Het zou best kunnen, maar dat moeten we dan zien we volgende week alweer. Maar ik moet nog even één ding. Moet ik... Nee, dat is het verkeerde, Willem. Dat moet je niet doen. Deze wil je nog even doen.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, we gaan wat combineren eigenlijk. De radioprogrammering van de dingen. Dan komt wat was het? De Weekend Express met Fred en Ron. Maar we gaan er gewoon lekker uit met de top, met de nummer 1 van de top 40 van 18 juli 1900 en 76. En wie is dat? Dat is de Arms of Mary van Sutherland Brothers en Quiver. Hey, fijn weekend. Als alles goed gaat. Ja, wat een geluid.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: komt er nou van?
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.